0: Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. Twee mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. Twee mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

like a bay on the road to Mandalay from Bombay.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Vanuit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen. Minimumtemperatuur dan 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt. 'S Ochtends in het oosten van de regio nog kans op lichte regen. Maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6:00 gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Nieuws bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Vanuit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen. Minimumtemperatuur dan 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt. 'S Ochtends in het oosten van de regio nog kans op lichte regen. Maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Soms moet je kiezen, heb je geen keus. De woorden zijn hard, de toekomst poreus.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Vanuit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen. Minimumtemperatuur dan 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt. 'S Ochtends in het oosten van de regio nog kans op lichte regen. Maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Vanuit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen. Minimumtemperatuur dan 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt. 'S Ochtends in het oosten van de regio nog kans op lichte regen. Maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het was een nacht met veel explosies in de regio. In Rotterdam-Charloes ging een explosief af in de Millingstraat. De brievenbus kwam zo'n 20 meter verderop terecht. Er woont een gezin met kinderen dat toen thuis was. In Rotterdam-Vreewijk ging een explosief af aan de Voorde. Volgens buurtbewoners woont daar iemand die bekend is met drugsproblemen. In Vlaardingen was een explosie bij een kapperszaak aan het Liesveld. Die zaak is in december ook al 2 keer besmeurd met verf. Een peuter uit Kinderdijk is afgelopen zaterdag ernstig gewond geraakt na een klap met een molenwiek, schrijft Alblasserdams Nieuws. Het meisje was bij familie in Hei en Boeikoop in de gemeente Vijfheerenlanden en kroop op een onbewaakt moment onder een afzetting door. Toen werd ze geraakt door een wiek van de molen. Het meisje liep onder meer hersenletsel op. Burgemeester George Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden zegt diep geraakt te zijn. Vlak bij het Witte Huis in Washington is een schietpartij geweest. Het Witte Huis zelf werd daarom hermetisch afgesloten. Agenten dachten dat een man een vuurwapen op zak had en wilden hem controleren. De man rende weg en schoot op de agenten. Die schoten hem daarop gericht neer. De schutter zou pas een tiener zijn, zegt de Secret Service. Vlak voor de schietpartij kwam vicepresident J.D. Vance nog langs die plek. Maar er lijkt geen link te zijn. In het zuidoosten van China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen en ruim 60 mensen raakten gewond. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. President Xi heeft opgeroepen om snel achter de oorzaak van de ontploffing te komen. De regio waar het gebeurde staat bekend om de productie van vuurwerk. Er zouden een paar 100 vuurwerkfabrieken staan. Het weer, de dag begint bewolkt. Later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog en het wordt 16 graden. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. En morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij net als vandaag 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Zaterdag 9 mei is er weer de Kraaienrun. Een gezellig en laagdrempelig hardloopevenement. De route voert je door het pittoreske Rijsoord. De opbrengst van de Kraaienrun gaat naar een goed doel. Informatie en opgeven kan via kraaienrun.nl.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
2: Met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
1: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
1: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Het was een nacht met veel explosies in de regio. In Rotterdam-Charloes ging een explosief af in de Millingstraat. De brievenbus kwam zo'n 20 meter verderop terecht. Er woont een gezin met kinderen dat toen thuis was. In Rotterdam-Vreewijk ging een explosief af aan de Voorde. Volgens buurtbewoners woont daar iemand die bekend is met drugsproblemen. In Vlaardingen was een explosie bij een kapperszaak aan het Liesveld. Die zaak is in december ook al 2 keer besmeurd met verf. Een peuter uit Kinderdijk is afgelopen zaterdag ernstig gewond geraakt na een klap met een molenwiek, schrijft Alblasserdams Nieuws. Het meisje was bij familie in Hei en Boeikoop in de gemeente Vijfheerenlanden en kroop op een onbewaakt moment onder een afzetting door. Toen werd ze geraakt door een wiek van de molen. Het meisje liep onder meer hersenletsel op. Burgemeester George Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden zegt diep geraakt te zijn. Vlak bij het Witte Huis in Washington is een schietpartij geweest. Het Witte Huis zelf werd daarom hermetisch afgesloten. Agenten dachten dat een man een vuurwapen op zak had en wilden hem controleren. De man rende weg en schoot op de agenten. Die schoten hem daarop gericht neer. De schutter zou pas een tiener zijn, zegt de Secret Service. Vlak voor de schietpartij kwam vicepresident J.D. Vance nog langs die plek. Maar er lijkt geen link te zijn. In het zuidoosten van China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen en ruim 60 mensen raakten gewond. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. President Xi heeft opgeroepen om snel achter de oorzaak van de ontploffing te komen. De regio waar het gebeurde staat bekend om de productie van vuurwerk. Er zouden een paar 100 vuurwerkfabrieken staan. Het weer, de dag begint bewolkt. Later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog en het wordt 16 graden. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. En morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij net als vandaag 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Zaterdag 9 mei is er weer de Kraaienrun. Een gezellig en laagdrempelig hardloop-evenement. De route voert je door het pittoreske Rijsoord. De opbrengst van de Kraaienrun gaat naar een goed doel. Informatie en opgeven kan via kraaienrun.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
2: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
1: Als Rusland nakomende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
3: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
1: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
8: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze bevrijdingsdag zien we in de ochtend veel bewolking. En voor de zon lijkt dan weinig ruimte. Vanmiddag klaart het wat op en zien we af en toe de zon even schijnen. Maar de bewolking blijft waarschijnlijk wel overheersen. Het blijft in onze regio zo goed als droog. Bij een zwakke en later soms matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag ongeveer 16 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind koelt het komende nacht af naar ongeveer 8 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een huis in Rotterdam-Vreewijk is vannacht een explosie geweest. In de voortuin aan de Voorden vlogen spullen in brand en ook de voorgevel raakte beschadigd. Er is een ruit gesneuveld. Ook in Rotterdam-Charloes was gisteravond een explosie. Die was aan de Millingstraat. Bij die ontploffing moest vooral de voordeur het ontgelden. De brievenbus vloog volgens omstanders zo'n 20 meter door de lucht. Bij beide explosies raakte niemand gewond. De peuter die zaterdag een klap van de molen kreeg in Hei en Boeikop in Vijfheerenlanden komt uit Kinderdijk, dat melden meerdere media. Het tweejarige meisje ontsnapte even aan de aandacht van de familie en kroop onder een hek door. Daar werd ze door de wiek van de molen geraakt. Het meisje liep onder meer hersenletsel op bij de klap. Burgemeester George Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden zegt diep geraakt te zijn. Flinke schade aan een kapperszaak in het centrum van Vlaardingen. Aan het Liesveld liggen delen van een uithangbord op de grond en de gevel raakte zwaar beschadigd door een explosie. Het is niet voor het eerst dat die kapperszaak is getroffen door vernielingen. In december werd de zaak twee keer in korte tijd besmeurd met witte verf. In lokale media ging toen rond dat er een kappersoorlog aan de gang was in Vlaardingen. De eigenaar wilde daar toen niet aan. En er leven in Nederland nog zo'n 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, blijkt uit cijfers van het CBS. Veel zullen zij zich er niet van herinneren, want de meeste waren nog maar een peuter. Er zijn nog maar iets meer dan 1000 mensen in leven die toen volwassen waren. 10 jaar geleden waren er nog bijna 2 miljoen mensen in leven die de bevrijding in 1945 hebben meegemaakt. Het weer, de dag begint bewolkt. Later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog bij 16 graden. Morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij net als vandaag 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Waterschap Hollandse Delta organiseert op zaterdag 9 mei een open dag in Ridderkerk. Het hoofdkantoor aan de Handelsweg 100 vormt een van de centrale locaties. Omdat 9 mei samenvalt met Nationale Molen- en Gemalendag, is ook gemaal Oud- en Nieuw-Rijenwaard aan de Boterstraat 13 geopend. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het gemaal. Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
2: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
1: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
3: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en ja, het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
1: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carslu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze bevrijdingsdag zien we in de ochtend veel bewolking. En voor de zon lijkt dan weinig ruimte. Vanmiddag klaart het wat op en zien we af en toe de zon even schijnen. Maar de bewolking blijft waarschijnlijk wel overheersen. Het blijft in onze regio zo goed als droog. Bij een zwakke en later soms matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag ongeveer 16 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind koelt het komende nacht af naar ongeveer 8 graden.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een huis in Rotterdam-Vreewijk is vannacht een explosie geweest. In de voortuin aan de Voorde vlogen spullen in brand en ook de voorgevel raakte beschadigd. Er is een ruit gesneuveld. Ook in Rotterdam-Charloes was gisteravond een explosie. Die was aan de Millingstraat. Bij die ontploffing moest vooral de voordeur het ontgelden. De brievenbus vloog volgens omstanders zo'n 20 meter door de lucht. Bij beide explosies raakte niemand gewond. De peuter die zaterdag een klap van de molen kreeg in Hei en Boeikop in Vijfheerenlanden komt uit Kinderdijk, dat melden meerdere media. Het tweejarige meisje ontsnapte even aan de aandacht van de familie en kroop onder een hek door. Daar werd ze door de wiek van de molen geraakt. Het meisje liep onder meer hersenletsel op bij de klap. Burgemeester Sjors Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden zegt diep geraakt te zijn. Flinke schade aan een kapperszaak in het centrum van Vlaardingen. Aan het Liesveld liggen delen van een uithangbord op de grond en de gevel raakte zwaar beschadigd door een explosie. Het is niet voor het eerst dat die kapperszaak is getroffen door vernielingen. In december werd de zaak twee keer in korte tijd besmeurd met witte verf. In lokale media ging toen rond dat er een kappersoorlog aan de gang was in Vlaardingen. De eigenaar wilde daar toen niet aan. En er leven in Nederland nog zo'n 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, blijkt uit cijfers van het CBS. Veel zullen zij zich er niet van herinneren, want de meeste waren nog maar een peuter. Er zijn nog maar iets meer dan 1.000 mensen in leven die toen volwassen waren. 10 jaar geleden waren er nog bijna 2 miljoen mensen in leven die de bevrijding in 1945 hebben meegemaakt. Het weer, de dag begint bewolkt. Later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog bij 16 graden. Morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij net als vandaag 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een hele goedemorgen luisteraars. Heel hartelijk welkom. Fijn dat u er weer bij bent. Het is vandaag dinsdag 5 mei en het is weer tijd voor seniorentijd. Vandaag is een hele bijzondere dag, want internationaal is het de dag van de verloskunde en Wereldastmadag. Maar nationaal vieren wij natuurlijk Bevrijdingsdag. En zo dadelijk in het eerste uur beginnen we zoals u van ons gewend bent met de seniorenquiz. Pakt u vast pen en papier, want Ron heeft een woord gekozen van 11 letters dat alles te maken heeft met vandaag de Bevrijdingsdag. Maar gaat het u te snel of heeft u iets gemist? In het tweede uur herhalen we de quiz nog een keer natuurlijk, zoals altijd. En we spelen voor een bon van Celicious. Vandaag hebben we ook weer de altijd leuke column van Teun Rijsdijk. Deze week deel 2 van Trouwen of Hokken. En het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer, heel toepasselijk genaamd Vrijheid. Aan de telefoon vandaag op de redactie Ron en Lucas. Zo fijn dat je er weer bij bent, Lucas. We hebben je gemist. Ik, maar heel veel luisteraars ook. Hier in de studio achter het glas zit Stefan. Een hele goede morgen, Stefan. Dat is onze technicus voor vandaag. En Wendy is er ook weer als onze vliegende kiep. En Michiel, dank je wel voor het weer samenstellen van de muzieklijst. En het regelen van de muzikale zaken rondom de quiz natuurlijk. Mocht u nou een bepaald liedje graag willen horen, u kunt ook met ons bellen. Ron of Lucas noteren dan de titel en de artiest. En dan kijkt Stefan of het nummer in ons archief staat. En als het dan lukt, laten wij uw verzoeknummer deze uitzending nog horen. U kunt ons dan bellen op 0180 430 777. Mijn naam is Angelique en we gaan er weer een hele gezellige uitzending van maken.

Ja, Blue Mink met een hit uit 1970, waarvan de muziek ook werd gebruikt voor een reclame in 1984. Als u dacht, kom me bekend voor. Ja, Margriet Eshuis die zong toen: ik heb een man, een zoon en een hond. En ik doe mijn was met nieuwe diks aan. Geweldig. Maar we gaan nu eerst even naar de quiz. De seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar. Ja, voor de quiz noteren we dus 11 letters. Het is een woord van 11 letters wat alles te maken heeft met vandaag. Noteert u de eerste letter van de gevonden antwoorden, zet ze op de juiste plaats, zodat ze een woord vormen. Alleen de eerste en de laatste letter, dus de eerste en de laatste vraag, die staan al op de juiste plaats. Vraag 1. De capitulatie van de Duitsers in Nederland werd in mei 1945 getekend in Hotel de 6 letters. Dus de capitulatie van de Duitsers in Nederland werd in mei 1945 getekend in Hotel de puntje, puntje, puntje. 6 letters. En vraag 2. Wat is de voornaam van de vader van Anne Frank? 4 letters. Wat is de voornaam van de vader van Anne Frank? Dus meneer Frank, 4 letters. En vraag 3. Op 7 mei 1945 werd deze stad in het midden van het land bevrijd door de Canadese en Britse troepen. Welke stad zoeken wij? Dus op 7 mei 1945 werd deze stad in het midden van het land bevrijd door Canadese en Britse troepen. Welke stad zoeken wij? 7 letters. En vraag 4. Vanuit welk land sprak koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog via de radio het Nederlandse volk toe? 8 letters. Dus vanuit welk land sprak koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog via de radio het Nederlandse volk toe? 8 letters. En vraag 5, dat is de muziekvraag. We zijn op zoek naar de naam van deze band, maar we zoeken de tweede naam, dus niet het voorvoegsel. Welke band horen wij hier?

0: zijn op zoek naar de naam van deze band zonder het voorvoegsel. En dat gaat om vraag 5. Dan gaan we verder met vraag 6. Deze geallieerden kwamen letterlijk uit de lucht vallen. Ze kwamen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Polen. Wie waren zij, of hoe noemen wij dat? 13 letters. Dus voor vraag 6, deze geallieerden kwamen letterlijk uit de lucht vallen. Ze kwamen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Polen. Wat waren zij, of hoe heet dat? 13 letters. En vraag 7. In het Nederlands heet 6 juni 1944 Beslissingsdag. Wat is de militaire aanduiding? Dus hoe noemen wij dat ook wel? Het heeft 1 en 3 letters met een streepje ertussen. Dus voor vraag 7 in het Nederlands heet 6 juni 1944 Beslissingsdag. Wat is de militaire of Engelstalige aanduiding? 1 plus 3 letters. Vraag 8, dat is de toetervraag of de bliepvraag. Welke kleur hebben de appeltjes in het liedje van Max van Praag?
1: Daar zijn de appeltjes van de weer.
0: Ja, nou, volgens mij zonder Max op de achtergrond hadden we het ook geweten, want de appeltjes van Toet. En voor vraag 9, wat is de achternaam van de 5-sterren-generaal die de leiding had over de geallieerde troepen tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog? 10 letters. Voor vraag 9, wat is de achternaam van de 5-sterren-generaal die de leiding had over de geallieerde troepen tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog? 10 letters. Voor vraag 10. Wie was er namens Nederland aanwezig bij de ondertekening van de capitulatie? Hij was daar als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten en we zoeken zijn voornaam. 8 letters. Dus voor vraag 10. Wie was er namens Nederland aanwezig bij de ondertekening van de capitulatie? Hij was daar als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten en we zijn op zoek naar zijn voornaam. 8 letters. En dan zijn we alweer bij de laatste vraag, vraag 11. De eerste letter van het antwoord staat dus ook op de juiste plaats al. Hè? Hou er rekening mee. Vraag 11. In welke plaats wordt elk jaar als eerste het vrijheidsvuur ontstoken? 10 letters. Dus in welke plaats wordt elk jaar als eerste het vrijheidsvuur ontstoken? 10 letters. Noteert u de eerste letters van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats zodat ze een woord vormen. De eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats. En ik kan u verklappen dat dat allebei ook dezelfde letters zijn om het een beetje makkelijker te maken. De hint is, dit begon na de bevrijding in mei 1945. Heel veel succes met puzzelen! Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Sheila Clark met England Swings. En ik heb het net met Stefan erover. Gaan we het wel of niet weggeven? Nou, ik mag u vertellen dat dit met een van de vragen bij de quiz te maken heeft. Dus succes met puzzelen.

om even op een prettige manier goed wakker te worden. De Orange Colored Sky van Michael Bublé was dat. En ook dat heeft weer toepassing op een van de vragen van onze quiz. En we spelen voor een bon van Celicious op het Dillenburgplein. Die verkopen homemade gebak en een heleboel lekkere dingen. U kunt daar terecht voor een bakje koffie, thee en smoothies. Echt de moeite waard om mee te spelen. En we hebben ook een verzoekje binnengekregen van Yvonne Willemstein, omdat haar vader jarig is vandaag. Papa, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Yvonne is jarig en het is van haar papa. Ja, inderdaad. Goed zo, Stefan. Ik word even gecorrigeerd. Yvonne, jij bent jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En jouw vader heeft deze plaat aangevraagd voor jou. Lee Towers met Happy Birthday.

0: De vader van Yvonne Willemstein heeft deze plaat aangevraagd voor Yvonne. Die is jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd. Uiteraard ook namens het hele team van Seniorentijd en heel Radio Ridderkerk. Dan is het alweer tijd eigenlijk om te gaan luisteren naar de column van Teun Rijsdijk. En deze week gaan we naar deel 2 van 2, Trouwen of Hokken.
1: Trouwen of Hokken 2. Wij hadden dus dat huis in de Jacob Oberichstraat in Slikkeveer gekregen. En het leek mij leuk om een foto te maken als ik mijn vrouw over de drempel droeg. Ja, romantisch, dat was ik toen nog. Ik had in de kamer een fototoestel op statief opgesteld met een flitser met een lampje erin en een lange afstandsontspanner erop aangesloten. Dat was een slangetje met aan het einde een bal die als je erin kneep de camera af deed gaan. Die bal had ik onder de deurmat in de hal gelegd. Dus als ik erop zou stappen met mijn bruid in de armen, zou de flitser afgaan en de foto gemaakt worden. Dat was tenminste de bedoeling. Maar helaas ging de flitser op het moment suprême niet af en dacht mijn kerstverse vrouw een vreemde vent in onze kamer te zien, wat de nodige opschudding gaf. Nadat ik alles opnieuw aangesloten had en de hele procedure nogmaals doorgelopen, ging de flitser wel af. Resultaat, een foto waar we nu nog om moeten lachen. Mijn vrouw werkte in die tijd in het diakonessenhuis in Rotterdam en dan mochten geen getrouwde vrouwen werken, dus werd ze daar ontslagen. Ik heb circa 35 jaar een vestiging in Ridderkerk gehad als reportagefotograaf en in die hoedanigheid honderden trouwreportages gemaakt. Over wat ik in al die keren meegemaakt heb, zou ik een boek kunnen schrijven. Ik weet niet hoeveel keren de maximumsnelheid binnen een groot aantal bebouwde kommen in Nederland met vele kilometers per uur overschreden, omdat je als fotograaf altijd als laatste bij het gemeentehuis wegrijdt, maar ook weer als eerste bijvoorbeeld bij de kerk moet zijn. Toch heb ik nooit een bekeuring gehad,

wel een keer voor fout parkeren. Maar toen bleek de bruid de dochter van de gemeentesecretaris te zijn. En ik heb er nooit meer iets van gehoord nadat ik het haar vertelde. Ik had altijd een zelfgemaakte kaart met fotograaf erop in mijn auto liggen. En bijna altijd werkte dat als ik fout geparkeerd stond. Ik heb, om maar eens een paar voorbeelden van rare dingen te noemen, wel eens een aanstaande bruidegom een kwartier voordat er getrouwd zou gaan worden, stomdronken uit het café van Heijman gehaald. Nadat iedereen zich afgevraagd had waar hij bleef en de bruid bang was dat ze toch over zou blijven. De trouwrij ging nog wel door, maar of hij precies begreep wat er gebeurde was niet helemaal duidelijk. Ook vroeg ik door de zoeker kijkend eens aan een bruidsmeisje of ze een klein stapje achteruit wilde doen, waarop ze kopje onder in een vijver verdween. Nee, geen foto van gemaakt. Ik had eens een stel waarvan de bruid zo zwanger was dat ze elk kwartier flauw viel. Haar vader had me van tevoren verboden foto's aan profiel te maken, van opzij dus, omdat hij zich kennelijk een beetje geneerde. Want dat was toen nog een schande. Toen ze in het park weer onderuit ging en ik me over haar heen boog, scheurde ik van voor tot achteruit mijn broek, waarop ze net er weer bij kwam. Er was in die tijd in Ridderkerk een ambtenaar van de burgerlijke stand, wiens toespraakje ik uit mijn hoofd kende, zodat dat altijd hetzelfde was. Handig, want zo wist ik precies wanneer ik mijn flitser aan moest zetten. Ook is het al voorgekomen dat het gelukkige stel al uit elkaar was voordat de foto's klaar waren. Of dat er politie-escorte was vanwege slaande ruzie in de familie. Leuk was wel die keer toen de bus, waarin de bruidspaar en gasten vervoerd zouden worden, bij vertrek van het gemeentehuis niet wilde starten. En alle mannen in een goede pak die bus aan moesten duwen. Wat natuurlijk mooie plaatjes opgeleverd heeft. Ook van het aanduwen van de Ferrari, waarvan het contactsleuteltje al bij het huis van de bruidegom afbrak, heb ik mooie foto's gemaakt. De verhuurder was er niet blij mee, maar de een zijn dood is de ander zijn brood. Het gebeurde vroeger ook dat vooral de broers en de zwagers van het stel een geintje met het stel uithaalden. Dat kon variëren van al het serviesgoed op de traptreden zetten, of spinaziezaad met scherpe punten in het bed strooien, tot alle sloten van de buitendeuren vol spuiten met siliconenkit. Dat laatste vond ik een laffe streek. Dat kon je nauwelijks een geintje meer noemen. Tot slot iets wat ik meemaakte tijdens een trouwerij ergens in de Krimpenerwaard. Er trouwde een belangrijke aannemer in het dorp. En voor deze gelegenheid was de burgemeester de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat gebeurde wel meer bij meer dan gewone mensen. De man kon niet echt goed speechen en hij verleek het huwelijk met het bouwen van een huis. Je spaart ervoor, je maakt plannen en voorbereidingen. En dan op een dag, zo zei hij, wordt de eerste paal geslagen. Het was even doodstil in het gemeentehuis en de burgemeester kleurde tot aan zijn knikkerpit, omdat hij zich realiseerde dat dat niet zo'n handige opmerking was, waar best eens een andere betekenis aan gegeven zou kunnen worden. Toen ging er iemand lachen en de burgemeester lachte ook maar mee. Weliswaar als een burgervader die kiespijn heeft, maar wat kon hij anders? Ik heb tijdens de rest van de trouwdag die opmerking nog vaak terug horen komen. Ja, vroeger kon je lachen.

Vanuit de Kerk aan de Maas wordt morgen een bezoek gebracht aan landschapstuin Het Struweel in Rijsoord. Vertrek om 9 uur vanaf de Kerk aan de Maas aan de Pretoriusstraat 56. In de tuin aan de Rijksstraatweg nummer 5 worden zij ontvangen met koffie, waarna een korte inleiding volgt over het ontstaan van de tuin. Vervolgens is er gelegenheid om de tuin op eigen tempo te verkennen. Bezoekers kunnen onder meer een boerderijtuin, een kruiden- en groentetuin, hoogstam, boomgaard, griend, griefhoutbos en een moerasoever met paddenpoel bekijken. Ook zijn er akkers met traditionele landbouwgewassen en diverse planten te zien. Nou, het lijkt me echt superleuk. Aanmelden kan via Wil Wendrich. U kunt haar bellen op 0180 487 050, of via wil.wendrich@planet.nl. De kosten betalen €12,50, dat dan weer wel, maar het wordt geheel verzorgd. Dus morgen bezoek aan het Struweel vanuit Kerk aan de Maas. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Vanavond wordt er in de Echterskerk in Ridderkerk Drievliet een oranje concert gehouden met koor en samenzang. Tijdens de avond treden het christelijke koor Rejoice en het Slikkerveers christelijk mannenkoor op, beide onder leiding van Jan-Peter Til. Muzikale medewerking wordt verleend door Cornelis en Oude op de piano, Edward de Bode op trompet en Johan Grimwis op cajon, of cajon eigenlijk. De samenzang wordt begeleid op orgel. De opening en sluiting zijn in handen van T.R. Rietveld. Op het programma staan vaderlandse liederen, koorzang, een instrumentaal intermezzo en samenzang. De avond wordt afgesloten met het Wilhelmus. En wat nou zo leuk is, onze eigen Ron die zingt in dat mannenkoor. Dus wilt u Ron live aan de slag zien vanavond naar het Oranje Concert? Het concert begint vanavond om 19:30 en de deuren van de kerk aan het Vlietplein gaan een half uur voor aanvang open, dus om 19:00 vanavond. De toegang voor deze zangavond is gratis. Wel kan er na afloop een vrije gift gegeven worden die na aftrek van de onkosten bestemd is voor het actiecomité Hoop voor Kinderen.

Onze eigen Rijsoordse molen is aanstaande zaterdag 9 mei geopend voor publiek tijdens de Nationale Molendag, wanneer in heel Nederland molens draaien en te bezichtigen zijn. Bezoekers kunnen terecht voor de verkoop van meel- en streekproducten zoals honing, mosterd en specerijen. En ook zijn er producten verkrijgbaar van Bakkerij Voordijk en worden er hele leuke cadeaupakketten met molenproducten aangeboden, onder meer voor Moederdag. Super cadeau! Daarnaast zijn radiozendamateurs aanwezig en geven de molenaar zelf rondleidingen. De molen is geopend van 10 tot 4 uur 's middags. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is mogelijk voor het onderhoud van de molen. De Rijsoordse molen is een van de laatste complete en nog regelmatig in bedrijf zijnde molens op IJsselmonde en is eigendom van stichting De Rijsoordse Molen, die volledig uit vrijwilligers bestaat. U kunt de molen vinden aan de Waalweg nummer 11 in Rijsoord.

Carpenter is een van mijn favoriete Top of the World. En ook deze heeft te maken met een van de vragen bij de quiz. Ik mag van Stefan niet vertellen welke vraag, maar vooruit. Zaterdag is er een hoop te doen in Ridderkerk. Er is ook een voorjaarsfair in Slikkeveer. Want de gereformeerde gemeente Ridderkerk Slikkeveer houdt dus op 9 mei een voorjaarsfair bij de Ebenhezerkerk en in het Visnet. De fair vindt plaats van 10 tot 3 uur 's middags en de opbrengst is bestemd voor de zending en de renovatie van de kerk. Bezoekers kunnen het terrein betreden via de Oranjestraat 110 en de Graaf Lodewijkstraat 25. Er is een breed aanbod aan producten, waaronder brood en gebak van een bakker uit Rotterdam, groente en fruit, vers geperst sinaasappelsap, zelfgemaakte baksels, oliebollen, snacks en patat. Ik denk dat ik daar maar eens ga kijken even zaterdagmiddag. Ook zijn er kaas, bloemen en cadeauartikelen verkrijgbaar. Bij de honingkraam kan worden ingeschreven voor een excursie naar Imkerij bij 120A aan de Kiewietsweg, die op 27 juni plaatsvindt. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals springkussen, grabbelton, suikerspin en sjoelwedstrijd. En om 1 uur wordt er een veiling gehouden. Superleuk voorjaarsfair Slikkeveer aanstaande zaterdag van 10 tot 3.

Dit nummer is de basis voor de presidentscampagne van degene die we zoeken bij vraag 9. En dan riepen ze Ike, Ike, we like Ike. En dat is ook wel bekend als de I Like Ike campagne uit 1952. En was bedoeld om de enorme populariteit van deze Dwight als oorlogsheld om te zetten in politieke steun. Het was een van de eerste en meest succesvolle voorbeelden van een modern, catchy politiek liedje op televisie, ontworpen om zijn bijnaam te benadrukken en naamsbekendheid te vergroten. Ja, nou leuk. We hebben allemaal liedjes gehad die te maken hebben met onze quiz. Ik hoor dat er ontzettend goed gebeld wordt. We hebben ook een hele leuke bon te verdelen natuurlijk. Maar ja, ons eerste uur zit er alweer bijna op. Dus we gaan er eventjes uit voor reclame en het journaal. En we komen zo meteen weer bij u terug. Tot zometeen.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

De seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar. Er wordt al goed gebeld, maar er zijn ook een aantal mensen die het niet het goede antwoord hebben, maar er vlakbij zitten. Puzzel nog eventjes mee. We spelen om een bon van Celestius op het Dillenburgplein. Ja, daar kunnen we heerlijke gebaktaarten, allerlei homemade lekkere dingen kopen of inwisselen voor de bon. Noteert u de eerste letters van de gevonden antwoorden, zet ze op de juiste plaats zodat ze een woord vormen. En de eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats. En de eerste en de laatste letter, die beginnen ook allebei met dezelfde letter. Dus dat is een klein hintje. We gaan beginnen met vraag 1. De capitulatie van de Duitsers in Nederland werd in mei 1945 getekend in Hotel de... Nou, daar hebben we ook al mooie liedjes over gehoord. Onder andere van mijn favoriet, The Carpenters. Dus de capitulatie van de Duitsers in Nederland werd in mei 1945 getekend in Hotel de... 6 letters. Vraag 2. Wat is de voornaam van de vader van Anne Frank? 4 letters. Wat is de voornaam van de vader van Anne Frank? Dus hoe heet meneer Frank van zijn voornaam? Vraag 3. Op 7 mei 1945 werd deze stad in het midden van het land bevrijd door Canadese en Britse troepen. Welke stad zoeken wij? 7 letters. Dus op 7 mei 1945 werd deze stad in het midden van ons land bevrijd door Canadese en Britse troepen. Welke stad zoeken wij? En vraag 4. Vanuit welk land sprak koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog via de radio het Nederlandse volk toe? Het is een land in het Verenigd Koninkrijk natuurlijk, hè? Vanuit welk land sprak koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog via de radio het Nederlandse volk toe? 8 letters. En vraag 5 is de muziekvraag. We zoeken de naam van deze band, maar zonder het voorvoegsel.

0: We zoeken dus de naam van de band zonder het voorvoegsel voor vraag 5. En vraag 6 is, deze geallieerden kwamen letterlijk uit de lucht vallen. Ze kwamen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Polen. Wat waren zij? Wat deden ze? Wat was dat? De geallieerden kwamen letterlijk uit de lucht vallen. Ze kwamen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Polen. Wat waren zij? 13 letters. En vraag 7. In het Nederlands heet 6 juni 1944 beslissingsdag. Wat is de militaire aanduiding? De historische datum waarop de geallieerde landingen in Normandië begonnen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft een Engelse-Amerikaanse naam. Wij noemen het dus beslissingsdag. Het heeft 1 en 3 letters. Dus vraag 7. In het Nederlands heet 6 juni 1944 beslissingsdag. Wat is de militaire Engelse-Amerikaanse aanduiding? 1 en 3 letters. En vraag 8. Dat is de toetervraag. Welke kleur hebben de appeltjes in het liedje van Max van Praag?
1: Daar zijn de appeltjes van de wereld.
0: Kort maar krachtig. In het eerste uur hebben we ook Michael Bublé gedraaid. Die...
1: Daar zijn de appeltjes van de wereld.
0: Ja, die ook zoiets had van piep. En vraag 9. Wat is de achternaam van de 5-sterren-generaal die de leiding had over de geallieerde troepen tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog? 10 letters. Dus wat is de achternaam van de 5-sterren-generaal die de leiding had over de geallieerde troepen tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog? En in het eerste uur hebben we daar ook een heerlijk liedje over gedraaid, wat hij later heeft gebruikt voor zijn politieke campagne. En vraag 10. Wie was er namens Nederland aanwezig bij de ondertekening van de capitulatie? Hij was daar als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten en we zoeken zijn voornaam. Toen was het nog een hoogheid. 8 letters. Dus voor vraag 10, wie was er namens Nederland aanwezig bij de ondertekening van de capitulatie? Hij was daar als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten. We zoeken zijn voornaam. 8 letters. En tot slot vraag 11. In welke plaats wordt elk jaar als eerste het vrijheidsvuur ontstoken? 10 letters. Dus in welke plaats wordt elk jaar als eerste het vrijheidsvuur ontstoken? 10 letters. Nou, noteert u de eerste letter van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats, zodat ze een woord vormen. De eerste en de laatste letter die staan al op de goede plaats. En deze keer zijn het ook allebei dezelfde letters. Dat scheelt misschien. En de hint is, dit begon na de bevrijding in mei 1945. En het wordt gekenmerkt door hard werken, woningnood, snelle modernisering. Transformeerde het land onder leiding van onder andere Willem Drees en Marshall Hulp tot een welvarende samenleving. En daar hebben we dan een bepaald woord voor en dat woord zoeken wij. Dus dit begon na de bevrijding in mei 1945. We spelen voor een bon van Silicious, dus dames en heren, belt u alsjeblieft. Het is zeker de moeite waard. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Dr. Bernard. Ja, Stefan en ik hadden zoiets van... We hebben hem nog niet zo lang geleden gedraaid... maar we willen u toch niet onthouden. Het heeft betrekking op vraag 10. Maar dat had u natuurlijk al lang door. Ik heb een leuk berichtje over onze buurgemeente Barendrecht. Want in de bibliotheek in het Kruispunt... wordt deze maand aandacht geschonken aan 3 Barendrechtse vrouwen... die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet hebben gezeten. Er hangen grote foto's met daarbij het verhaal van deze heldinnen. Martha van Heusden Pikaar, Nieltje Niemandsverdriet en Jaan Jiskoot. En het initiatief voor de mini-expositie is genomen door de historische vereniging Barendrecht. En de expositie is te zien tot donderdag 4 juni. Het verhaal van Martha van Heusden Pikaar gaat terug naar het begin van de oorlog. Samen met haar man Ted raakte zij direct na het bombardement op Rotterdam... betrokken bij hulpverlening aan evacuees en onderduikers. De Barendrechtse vervoerde als koerier geld, wapens en bonkaarten... en was betrokken bij het plegen van overvallen op distributiekantoren. Vanaf 15 mei 1940 ving ze thuis haar eerste evacuees op... waarna vele Joodse onderduikers en verzetsmensen volgden. Omdat mannen vaker gefouilleerd werden door de Duitsers dan vrouwen... kreeg Martha de specifieke taak om wapens te vervoeren. In 1950 publiceerde ze haar belevenissen in het boek... Wij en een volk, belevenissen van een koerierster. Als een van de eerste vrouwen die kort na de oorlog... haar herinneringen aan het verzetswerk beschreef. De Barendrechtse bibliotheek zit in het Kruispunt op Middenbaan 111. En het is gewoon van de Bibliotheek aan Zet. Wilt u wat meer informatie, kunt u daar op de website kijken van Bibliotheek aan Zet. Ik denk dat het zeker de moeite waard is.

Ja, met Dance Me to the End of Love zijn we toegekomen aan het gedicht dat voorgedragen wordt door Hilly Braveboer. En vandaag heeft ze het over vrijheid.

Vrijheid. Een gedicht van Jacqueline Rowlands. Vrijheid is een recht om zelf te beschikken over je leven. Dat je vrij kan zeggen, denken en geloven. En jouw waarde door mag geven. Vrijheid is een recht om in vrede te mogen leven. Zonder angst of onderdrukking. Met respect voor al het leven. Vrijheid is een recht. Maar miljoenen mensen is dat recht ontnomen. Ze worden uitgebuit en misbruikt. Maar waar zal een hulp vandaan komen? Vrijheid is een recht. Ik zal alles wel willen geven. Als eens alle kinderen wereldwijd in vrijheid kunnen leven.

De orgelzolders in de Breepleinkerk zijn vandaag nog tot 4 uur open voor publiek en de toegang is vandaag in ieder geval gratis. Want in de Tweede Wereldoorlog had de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid een groot geheim. Op de twee zolders, schuin boven het orgel, zaten 3 Joodse echtparen ondergedoken. En wat begon als een tijdelijk onderkomen voor 6 weken, werd een onderduik van 3 jaar. Het verhaal van de Breepleinkerk is een verhaal van moed, hoop en vertrouwen. En een verhaal vol wonderen. Zo werd er een kerngezonde baby geboren. En tijdens een razzia, 3 weken voor de bevrijding, werden de onderduikers niet gevonden. U kunt een rondleiding boeken als u vandaag niet gaat voor €12,50 per persoon, voldoen bij binnenkomst van de kerk en dit kan alleen met PIN. De kerk is gevestigd aan de Van Maalsestraat 104 in Rotterdam en dat zit dus op het Breedplein. U kunt via de website een rondleiding boeken eventueel en meer informatie bekijken, foto's bekijken en dingetjes lezen op orgelzolders.nl. En het is zo bijzonder dat de eerdere burgemeester Abu Talib het Anne Frankhuis van Rotterdam heeft genoemd. Het is zeker de moeite waard. Ik kan u vertellen, om de zolders zelf te bezichtigen moet u wel een trap op, dus dan moet u goed ter been zijn. Maar als u dat niet kunt, beneden in de kerk is ook van alles te zien en de gidsen die vertellen u een geweldig verhaal. Zeker de moeite waard. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Aanstaande zaterdag is er een presentatie over het bombardement in Rotterdam. Want op 14 mei 1940 werd het centrum van Rotterdam door Duitse bommen voor een groot gedeelte verwoest. Het verhaal achter deze onuitwisbare gebeurtenis zal op zaterdag 9 mei belicht worden door de heer Henk Stroeven. Ook de daarop volgende wederopbouw van de stad en vanuit welke visie dat is gebeurd, zal hij onder de aandacht brengen. De man die reeds bij eerdere gelegenheden de opbouw van na de Tweede Wereldoorlog van de getroffen stad en de razzia van Rotterdam voor een schare genodigden behandelde, heeft juist op deze datum dit onderwerp gekozen om een ieder in de gelegenheid te stellen dit bij te komen wonen. Henk Stroeven, inmiddels inwoner van Ridderkerk, is zich na een loopbaan van meer dan 40 jaar bij de politie in Rotterdam gaan verdiepen in die stad. Dus belangstellenden kunnen zich aanmelden op info@oudridderkerk.nl, waar vanaf 14:30 'smiddags de deur aan de Kerksingel 26 openstaat.

0: De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleren maar. Ja, en bij mij in de studio is Lucas binnenkomen lopen. Welkom, Lucas.
1: Dankjewel. Ja. Ik ben blij dat ik er weer ben.
0: Nou, ja. We hebben je zo gemist. Ja. Nou, zo goed
1: jullie,
0: dat je er weer bent.
1: Ik jullie ook.
0: Ja, toppie. Echt toppie. Hé, hey, je vertelde net dat er supergoed gebeld is.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, helemaal fijn.
1: Heel veel reacties erop gehad, ja.
0: En dat komt misschien ook omdat we zo'n mooie bon verloten van Celicius natuurlijk.
1: Mooi, absoluut.
0: Ja, zeker.
1: En het is ook weer natuurlijk een nationale feestdag weer natuurlijk ook.
0: Ja. Oké, nou, dan laten we maar gewoon met de quiz gaan beginnen en kijken hoe we verder komen.
1: Prima, Angelique.
0: Oké, de eerste vraag. De capitulatie van de Duitsers in Nederland werd in mei 1945 getekend in Hotel de...
1: Wereld.
0: Ja, de W van Wereld.
1: Wereld.
0: Ja, dat is eigenlijk ieder jaar ook middelpunt natuurlijk.
1: Absoluut, ja.
0: En vraag 2. Wat is de voornaam van de vader van Anne Frank?
1: Otto Frank.
0: Natuurlijk, Otto. Ja. Sorry? Ja, er zit iemand in mijn oor te schreeuwen nu. Stefan die zit zich ermee te bemoeien. Papa Otto. En vraag 3. Op 7 mei 1945 werd deze stad in het midden van het land bevrijd door Canadese en Britse troepen. Welke stad zoeken wij?
1: Dat was Utrecht.
0: Ja, dat was Utrecht inderdaad. Ja, er zijn natuurlijk van allerlei steden gelukkig bevrijd. Maar in dit specifieke geval ging het om Utrecht.
1: Utrecht.
0: En vraag 4. Vanuit welk land sprak koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog via de radio het Nederlandse volk toe?
1: Engeland.
0: Ja, vanuit Engeland. Maar dat was toch ook Radio Oranje?
1: Ja, daarom hè.
0: Ja, hè?
1: Ja, Radio Oranje. Ja.
0: Ja, Radio Oranje. En vraag 5. Dat was de muziekvraag. Wat is de naam van deze band?
1: De Ramblers.
2: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band.
0: De Ramblers. Ja, tuurlijk.
1: Ik was weer te vlug, Angelique.
0: Ja, de maat.
1: Excuus.
0: Helemaal goed.
1: Ik moet er weer even in komen.
0: Ja, zo is dat. Nee joh, maar ik vond het jammer dat we niet Loesje helemaal hebben kunnen draaien.
1: Ja,
0: want dat vind ik eigenlijk wel het leukste nummer van
1: de
0: Ramblers.
1: Ja.
0: Nou, misschien voor een volgende keer dat we Loesje gaan doen. En Ramblers dus, want het heet de Ramblers, maar we moesten de R hebben van Ramblers.
1: Ramblers.
0: En vraag 6. Deze geallieerden kwamen letterlijk uit de lucht vallen. Ze kwamen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Polen. Wat waren zij?
1: Parachutisten.
0: Ja, de P van parachutisten. En vraag 7. In het Nederlands heet 6 juni 1944 beslissingsdag. Wat is de militaire aanduiding?
1: D-Day.
0: Ja, en ik ken het ook eigenlijk.
1: Ja.
0: Alleen maar als D-Day en niet als beslissingsdag.
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee, maar ja, overal waar je hoort en ziet en kijkt, iedereen heeft het over D-Day natuurlijk gewoon.
1: Ja.
0: Ja, ook allemaal die geweldige documentaires nu.
1: Absoluut.
0: Hè?
1: Nou, Ja, wordt het zo weer aan herinnerd, hè? Moet je eerlijk wezen.
0: Maar super mooi dat ze dat doen.
1: Nou.
0: Ook dat ze die oude beelden in kunnen kleuren en zo, hè? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is ook om voor de jongeren of de jeugd nu dat zo levend te houden.
1: Ja, en het is ook leerzaam voor de jongeren.
0: Zeker, ja. Even kijken, dan zijn we toe aan de toetervraag. Vraag 8. Welke kleur hebben de appeltjes in het liedje van Max?
3: Daar zijn de appeltjes van oranje weer.
0: Ja. Welke kleur hadden ze?
1: Welke kleur? Oranje.
0: Ja, natuurlijk. Oranje. Ja.
1: Appeltjes van oranje, hè?
0: Ja, maar het is eigenlijk... De appeltjes van Max, eigenlijk noem je het in één adem, hè?
1: Adem,
0: appeltjes.
1: Ja.
0: Van oranje.
1: Appeltjes van oranje.
0: Ja. En vraag 9. Wat is de achternaam van de 5-sterren-generaal die de leiding had over de geallieerde troepen tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog?
1: Eisenhower.
0: Ja, Eisenhower. En die ging later voor president.
1: Ja, zo heet die, hè?
0: Met dat leuke liedje, inderdaad. Ja. Geweldig. En vraag 10. Wie was er namens Nederland aanwezig bij de ondertekening van de capitulatie? Hij was daar als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten en we zoeken zijn voornaam.
1: Bernhard, prins Bernhard van Lippe-Biesterveld.
0: Ja, natuurlijk, prins Bernhard. Toen nog prins Bernhard.
1: Toen nog prins Bernhard, ja.
0: Ja, ja, ja, zeker. En wat me altijd een beetje irriteert, dat dit altijd benoemd wordt, de capitulatie. Maar andersom was natuurlijk in Rijsoord, hè?
1: Ja, ja.
0: Is
1: ja.
0: er getekend. Ja. En daar is altijd zo weinig aandacht voor. Dat vind ik echt jammer.
1: Jammer, hè?
0: En heel goed trouwens dat de gemeente Ridderkerk het museum gewoon openlaat.
1: Ja, ja.
0: Want het is wel wordt tijd dat we daar wat meer aandacht voor hebben. Nou, en dan tot slot de vraag 11, de laatste vraag. In welke plaats wordt elk jaar als eerste het vrijheidsvuur ontstoken?
1: Wageningen.
0: In Wageningen?
1: Wageningen.
0: Ja, nou, en dan hebben we de 11 letters. En wat voor woord wordt het dan?
1: Wederopbouw.
0: Ja, de wederopbouw natuurlijk.
1: Na de oorlog, hè, de wederopbouw.
0: Ja, ja, ja. Met Marshallhulp,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan moeten we maar eens even kijken wie de bon van Slisjes.
1: Nou, dan gaan we graag. Ja, hoor maar eens hoeveel ballen ik heb, hè.
0: Ja.
1: Even kijken. Wie heeft het er gewonnen? Yvonne Willemstein. Yvonne.
0: Nou, dat meen je niet.
1: Nou, en je bent ook jarig vandaag,
0: ja,
1: ook. Gefeliciteerd, hoorde ik
0: Ron.
1: Ron.
0: Ja, ja.
1: Hartelijk gefeliciteerd. En nou heb je een leuke prijs voor
0: super.
1: Je verjaardag.
0: Ja, super. Ja? Nou, meid, gefeliciteerd. Zowel met de bon en als met je verjaardag natuurlijk. En nou ja, weet je, niet getreurd als u niet heeft gewonnen. Want volgende week hebben we gewoon weer een quiz.

Luisteraars, het is alweer bijna 12 uur. Wat zijn deze twee uurtjes weer omgevlogen? We maken plaats zometeen voor de reclame en het nieuws. En hierna, zoals altijd, het programma The Sandwich Express, gepresenteerd door Hans Magito. En op vrijdag, na de herhaling van Seniorentijd, gepresenteerd door Ronald Koers. Wij bedanken iedereen die heeft gebeld voor de quiz. Yvonne Willemsteen heeft de bon van Salicious gewonnen. En helemaal toepasselijk, want Yvonne is jarig vandaag. Een hele fijne dag, Yvonne. Aan de telefoon op de redactie vandaag Ron en Lucas. Helemaal fijn dat je er weer bent, Lucas. Maar ook Frank van Kralingen, dank je wel voor je bijdrage vandaag. En hier in de studio aan de andere kant van het glas onze technicus Stefan. Dankjewel ook weer Stefan, natuurlijk. En Michiel, dankjewel voor de muziek en de muzikale omlijsting bij de quiz. Vergeet u vanavond niet het Oranje Concert natuurlijk met Ron, onze eigen Ron. Die die zit in het koor in de Ichtuskerk in Rotterdam Drievliet. Daar wordt het Oranje Concert gehouden met koor en samenzang. Om 7 uur is de zaal open en om 19:30 begint het. Laten we allemaal naar Ron komen kijken en luisteren natuurlijk. Nou, dit was het. Iedereen bedankt voor het mogelijk maken van weer een hele leuke en gezellige uitzending. Mijn naam is Angelique. Wij wensen u nog een fijne dag en we hopen natuurlijk dat u volgende week weer luistert.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie, dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijk gemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door technische problemen is de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn bij Alphen aan de Rijn Centrum in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Hans Magieto.

0: 25. En dat betekent dat we dank zeggen aan de programmamakers van de vorige uren. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. Een licht verteerbaar programma met lokale informatie en lekkere muziek. Zoals we begonnen met een plaat uit 1967. I Think We're Alone Now van Tommy James en de Chandelles. En dat werd in 1987 gezongen door Tiffany. En toen werd het een grote hit. Ik zeg goedemiddag allemaal. Eet u smakelijk. Dit is de Sandwich Express.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

Mother and Child Reunion van Paul Simon. Dat was alleen uit 1972. Zo lang geleden alweer, maar uit de solo-carrière na Simon en Garfunkel. Het is 5 mei 2026. De zon ging op om 5 uur 59. Gaat onder om 21 uur 10. Betekent zo'n 15 uur en 11 minuten dat je hem tegen zou kunnen komen. Deze bevrijdingsdag, onze nationale feestdag. Het is ook de internationale dag van de handhygiëne. En het is de internationale dag van de verloskundige. En het is Wereld Astma Dag. Dus

0: gaan.
1: Over het algemeen draaien we 3 Nederlandstalige platen op de sandwichniveau. En dit keer de Nederlandstalige platen verzorgd door alleen maar Belgen. En dit was Pommelien Thijs, die ken je nog wel. Hè? En straks Eva de Roveren nog. En ja, we hebben er nog één, denk ik. Maar dat is voor straks. Eerst even Talk Talk.

Life's What You Make It. En dat is er een van Talk Talk. En die komt uit 1985. Het is denk ik de hoogste tijd om eens te kijken naar de jarige van vandaag. Heb je wat te vieren? Van harte gefeliciteerd. En maak er een hele mooie en gezellige dag van. Het is een altijd bekende jarig. Mart Hoogkamer is jarig, de Nederlandse zanger. Die gaat weer vandaag lekker zwemmen in zijn Bacardi Lemon. Mart is geboren op 5 mei 1998, wordt inmiddels 28 jaar. Kamagurka is jarig, de Belgische cartoonist, theater- en televisiemaker, allround kunstenaar. Kamagurka is geboren op 5 mei 1956, wordt inmiddels 70 jaar. En ook jarig is Sjoukje Smit, we kennen het ook als Sjoukje Spijker. Als Sjoukje van het Spijker, dat is de officiële naam. En als Maggie McNeil. Sjoukje is geboren op 5 mei 1950. En zij wordt vandaag 76 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal. En dit is Mr. Know-it-all. Oftewel, een single van Teddy Swims.

Geluid van Teddy Swims. Zou die nou echt alles weten? Weet je waar die club nou zit? Waar? Ja, daar, die, je weet wel zo'n club, hè? Ja? Oh, aan het eind van de straat. Ja, dat kan gebeuren. Ik heb hier iemand die erover zingt. En dat is Elton John. En dat deed hij in 1990. The Club at the End of the Street.

0: Heerlijke muziek van Elton John. The Club at the End of the Street. Ik heb nog een paar wist u datjes voor je. 5 mei 2023 meldt de Wereldgezondheidsorganisatie, oftewel de WHO, dat de coronapandemie niet langer een wereldwijde noodsituatie is. Dat betekent dat COVID-19 niet langer een bedreiging is voor de wereldwijde gezondheid. 2023. En op 5 mei 1995 wint het tv-programma Taxi van de NCRV de internationale persprijs op het 35e Gouden Roos Festival in Montreux. Het is weer tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. Dit keer door Belgische artiesten. En dit keer gaat het om Bert de Koning, met een C overigens. En die zong in 1976 het lied Evelien.
1: Vijftien over tien komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zal ik ze bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met z'n head. Ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken. Alle kleuren worden rood. Ach, doe het, zegt ze. En ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken. Alle kleuren worden rood.

gezicht en ze lacht er tanden bloot. Ze wast mijn vuile haren en ze lacht zich bijna dood.

0: Vijftien over elf kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar mond ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar mond ligt al te snurken, dus ze leest nog wat.
1: Herkent u iets?
0: Lekkere bed.
1: Evelien, daar gaat het allemaal over. Het is Bert de Koning uit België. En het kwam allemaal uit 1976. En we draaien hem dit keer in onze rubriek Ik hou van Hollands met een Belgisch tintje.
2: De Sandwich Express, weerbericht.
1: Bevrijdingsdag verloopt met een vrij veel bewolking toch nog. Deze hoort bij een storing die over het oosten en zuidoosten van ons land een beetje heen sleept. De dag die begon al met wat lichte regen, heb je misschien niet eens gezien. Maar gaandeweg de ochtend werd het droog en kon de zon zich ook af en toe laten zien. In de middag schuift het neerslaggebied vanuit het zuidoosten wat dichterbij, maar het lijkt onze regio niet echt aan te doen. Veel bewolking dus en af en toe wat zon. Bij een zwakke en late matige wind uit het noordoosten wordt het maximaal 14, 15 graden. Minimum temperatuur 10 graden, max 14, 15. Zonkans 15%, neerslagkans 65%. Weercijfer voor vandaag is een 6. De komende dagen wordt het geleidelijk ietsje zonniger, maar is de kans op regen toch nog tot en met vrijdag aanwezig. Overdag wordt het ongeveer 16 graden en 's nachts blijft de temperatuur rond de 8 graden steken. De wind is matig, windkracht 3. Vanaf zaterdag neemt de kans op neerslag wel weer wat toe en draait de wind naar het westen. De overdagtemperaturen voor de komende dagen: woensdag 14, donderdag 15, vrijdag 18, zaterdag 18, zondag 17 en maandag 16 graden Celsius.

0: Manel Navarro uit 2017 en Do It For Your Love.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Vrijdag 8 mei van 10 tot 20 uur is er een gezellige moederdag voorjaarsmarkt op het Vlietplein. Van alles te doen, allerlei kraampjes en natuurlijk ook live muziek en gezelligheid. Ridderkerk herdenkt voor al de periode 40-45 in de komende weken. Diverse activiteiten zijn gepland om te herdenken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Nou, dat hebben we de afgelopen maanden ook wel op tv gezien. Dat speelt voor niet alleen deze periode, maar ook voor allerlei andere periodes. En vrij recente periode zelfs. En de tweede editie van Ridderkerk, opnieuw zeer succesvol. Meer deelnemers, meer te doen. En de deelnemers gingen tot het uiterste. Het was prachtig om te zien voor de echte liefhebbers. Je leest het allemaal op onze pagina's op de site rtvridderkerk.nl of op onze RTV Ridderkerk app. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.

Muziek van Cock Robin. Een nummer 1 hit in 1986. Iedere vrijdag en zaterdag vanaf 9 uur 's avonds is het Goot Café geopend. Kom als 16-plusser, want daar is het voor uiteindelijk. Een kijkje nemen, misschien is het wat voor je bij dat poppodium De Goot. Nu nog aan de PCO-stad nummer 4B, later dit jaar aan de Sportlaan. Check de site van De Goot voor de data van de live optredens. Want er komt er weer een aan volgens mij aanstaande zaterdag. En bij de buren in de loods op nummertje PCO-straat 4A is er uiteraard ook van alles te beleven. En kijk ook hier op de site van de loods voor de uitgebreide lijst met activiteiten. Bijvoorbeeld de DJ-contest op 16 mei aanstaande. Altijd gezellig, altijd leuk. Ik heb nog één Nederlandstalige plaat vertolkt door een Belgisch artiest, Eva de Rovere. Slaap lekker ding. Het is hier fantastisch.

0: rustig toch.
1: Fantastisch, hè? Mooi is dat, hè?
0: Nog meer jij is fantastisch toch.
1: Slaap, lekker ding. Eva de Roveren. Er is op 9 mei voldoende aanleiding om naar Rijsoord te gaan. Om maar eens wat te noemen, hè. Van 10 tot half 1 is de Kraaienrun. Van 10 tot 4 uur is er de Nationale Molendag. En onder andere kun je terecht om een bezoek te brengen aan de Rijsoordse Molen. Van 10 tot 5 is er in de IJsvogel de zogenaamde Buitendag. In de omgeving van de IJsvogel en in de IJsvogel. En vanaf 1 uur tot 1 uur of 7 is er de Draai rond de Kraai. Dus ga lekker naar, en dat hoeft helemaal niet in the middle of nowhere, naar Rijsoord.

0: We namen je mee naar 1965. Dusty Springfield, dat had je al gehoord misschien, hè? En The Middle of Nowhere. Dan hebben we nog een aantal dingen om Clean Desk even te maken voordat we naar het Top 40 trio gaan. Woensdag 6 mei van 10 tot 12 uur is er weer spreekuur van de wijkbrandweer en de BOA's. En dat doen ze allemaal in de brandweerkazerne. En het zomeravondconcert aanstaande vrijdag 8 mei is met de Big Band van To Be. En zaterdag 9 mei om 2 uur start dat volgens mij een presentatie over het bombardement van Rotterdam. Allemaal in het museum Ridderkerk de Oudheidkamer. En dat wordt verzorgd door Henk Stroeven, oud-politieman volgens mij. Maar je moet je wel aanmelden, want ook hier geldt vol is vol. Even kijken, dan hebben we nog op 23 mei. Nou, 23 mei komt de Pinkstermarkt weer aan, zag ik ook. Ja, allemaal van dat soort dingen. En het lokale nieuws in de combinatie Ridderkerk. De campagne voor hospice gestart. En dan gaat het over Stichting Hospice Het Corinahuis. Het is op 15 april gestart met de campagne 100 dagen van warmte. En dat is allemaal gebeurd na de opening van het hospice eerder die maand. En seniorenmiddag in het museum Oudheidkamer Ridderkerk, weer een geslaagd evenement. Met dit jaar ook veel aandacht voor het 75-jarig jubileum van de combinatie. Je kunt het allemaal lezen bij de combinatie Ridderkerk. En dan hebben we nog de Blauwkaai, de gemeentekrant. Heb je die gemist? Dan kun je hem altijd nog digitaal bekijken op de actueel tabbladen van ridderkerk.nl. Je hebt gemist dat oorlogsmonument is weer schoongemaakt door leerlingen van de Redelbotschool. Dan hebben we ook nog dat het gemeentehuis dicht is op bevrijdingsdag. Dat is vandaag dus. Dus je hoeft er niet naartoe op de een of andere manier. En kent u iemand die een lintje verdient? Nou, als je dat voor volgend jaar bij de lintjesregen wil doen, dan moet je er wel snel mee beginnen. Want het is altijd een behoorlijk traject om daarmee aan de gang te gaan. Dat kost altijd veel brieven schrijven en al dat soort zaken. Goed, dat was voor nu dan in ieder geval het moment van de aanraken die nog even afgehandeld moesten worden. Het is de hoogste tijd voor
1: Top 40 trio.
0: We zitten in week 18 van 1976. De top 3 ABBA op 3 met Fernando. Ging van 2 naar 3 in de 7e week van 12 weken, geloof ik. En op nummer 2 Sammy Davis Jr. met Beretta Theme. Die ging van 9 naar 2 in de 2e week van 9 weken. En op 1 The Brotherhood of Man met Save Your Kisses For Me. Die stond al op nummer 1. Het is nu de 5e week van 10 weken. Dan de nieuwkomers op 33. The Tramps met That's Where the Happy People Go. 4 weken genoteerd. Op 31 Billy Swan en de Jordanaires, je weet de Jordanaires van Elvis, hè? Just Want to Taste Your Wine, 5 weken genoteerd. Op 28 Paul Davidson met Midnight Rider, lekkere reggae, 5 weken genoteerd. En op 21 Donna Summer met Could It Be Magic, 11 weken genoteerd. En de hoogste nieuwkomers, de nummer 16, is er een van de Rubettes en You're the Reason Why, die er 8 weken zou instaan.
1: Top 40 toch trio,
2: nummer 33.

0: The Tramps and That's Where the Happy People Go. 4 weken genoteerd. En we gaan naar de eerstvolgende. Dat is de nummer 21. Donna Summer.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 21.

0: Dat was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Morgen is hij er weer, maar dan met Aad Hogendijk. Straks de Ridder Matinee. En die is dan weer met onze grote vriend Ton van Bennekom. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 16. The things

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. Twee weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
6: Met Tom en Leonie.

Think of me when you're lonely. De Mavericks horen we. En ik zeg een hele bijzondere goeiemiddag. Het is vandaag 5 mei, bevrijdingsdag. En het jaar 2026. Leuk dat je er weer bij bent, want we gaan vandaag een beetje een aangepast programma doen, denk ik. Of misschien ook wel helemaal niet. In ieder geval, ik heb een tas vol meegenomen. En Leonie is ook weer van de partij. Hè? Mijn naam is Ton van Bennekom en tot 3 uur blijven wij samen bij je. En ik hoop dat je het een beetje naar je zin gaat krijgen met de muziekkeuze die we vandaag weer hebben uitgezocht.

programma Riddermatinee is er natuurlijk elke dag, hè, tussen de klok van 1 en 3 uur. En bijna elke dag door een andere presentator gepresenteerd. Maar goed, we hebben in ieder geval zoveel muziek bij ons, dat we maar eens gauw gaan beginnen. En dat doen we dan ook met muziek van Chris Stapleton.

En zo zijn we van start gegaan met muziek van Chris Stapleton en het nummer Tennessee Whiskey. En dit nummer is door, ja, volgens mij door zoveel verschillende artiesten gedaan. Maar ook heel veel bandjes spelen dit. Want het is natuurlijk ook een superleuke klassieker en het heeft maar 3 akkoordjes. I can't take my eyes off of you. Maar dit keer in de uitvoering van Engelbert Humperdinck. Want er is ook natuurlijk een disco-uitvoering. Maar die doen we vandaag niet.

En zo worden we een hele mooie van Engelbert Humperdinck en het nummer Can't Take My Eyes Off Of You. Je luistert trouwens nog steeds naar het programma Ridder Matinee en bij jouw favoriete omroep Radio Ridderkerk, oftewel de lokale omroep van de gemeente Ridderkerk. En ik hoop dat jij het een beetje naar je zin hebt, want wij doen dat zeker met heel veel plezier. En daarom dacht ik eens, laten we er eens wat Spaanstalig tegenaan gooien. En dat doen we dan ook met de Belle Perez.

Viva la vida hoorden we van Belle Perez, de dame die niet uit Spanje komt, maar wel Spaanstalig is opgevoed en woonachtig is in België. En lekkere zomerse klanken hier bij jouw radiostation. En nu toch iets heel anders. 1980, daar gaan we naartoe terug. En dat doen we met radio. And you can change that.

Radio, You Can't Change That. En de volgende die we gaan draaien, dat is muziek van een paar jaar geleden. Toen hebben ze voor ons het Eurovisie Songfestival net niet mogen winnen. Ik heb het over Ilse de Lange samen met Waylon. En luister naar dit.

Nadat ze het Eurovisie Songfestival hebben gedaan, is er best wel een grote rel geweest tussen Ilse en Waylon. En dat had volgens mij allemaal te maken met financiële zaken, want Ilse is nogal op de centjes, om het zo maar te zeggen. Maar het was in ieder geval wel een grote hit en volgens mij zijn ze met dit nummer op nummer 2 geëindigd. Maar dat weet ik niet meer helemaal zeker, want dat is natuurlijk ook alweer een poosje geleden, hè. We worden dus in ieder geval calm after the storm.

En het is natuurlijk oorspronkelijk een nummer van Otis Redding. Die man heeft het zelf niet meer mee mogen maken toen dat een grote hit was van hem. Maar dit waren de Staple Singers, Sitting on the Dock of...

0: En zo horen we Love Me Just a Little Bit More van de Dolly Dots. En ja, we zijn er aan toe. De dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De Britse formatie Cutting Crew werd in 1985 opgericht in Londen. Het was het resultaat van een ontmoeting tussen de Britse zanger, met overigens een Nederlandse naam, Nick van Ede, en de Canadese gitarist Kevin McMichael. Ze vielen direct op door hun gepolijste geluid en sterke songwriting. Hun debuutalbum Broadcast sloeg in als een bom, en met het nummer I Just Died in Your Arms uit 1986 zorgden ze voor een uniek muzikaal historisch moment. Het was namelijk de allereerste single van het platenlabel Virgin Records die de eerste plaats bereikte in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Hiermee zette de band het label van de beroemde ondernemer Richard Branson definitief op de kaart in de VS. Ze werden zelfs genomineerd voor een Grammy in de categorie Best New Artist in 1987. Hoewel velen hen bestempelen als een one-hit wonder, was hun muziek een toegankelijke combinatie van pop en heel veelzijdig. In tegenstelling tot de bombastische sound van hun grootste hit, werd het nummer I've Been In Love Before geprezen om de subtiele keyboardmelodieën en de gevoelige tekst. Het groeide uit tot een geliefde klassieker bij radiostations die zich richtten op soft rock. In 1993 ging de band uit elkaar, in 2003 overleed Kevin McMichael. Twee jaar later pikte Nick de draad echter zelf weer op en tegenwoordig treedt Nick van Ede vaak op tijdens nostalgische jaren 80 concerten. Hij staat erom bekend dat hij nog steeds uitstekend bij stem is en met veel respect en warmte spreekt over de muzikale erfenis van zijn overleden vriend Kevin. We gaan nu luisteren naar The Cutting Crew in...

Dat was hij dan hoor, de dubbelaar in het eerste uur van het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Ton van Bennekom en we blijven nog een stief kwartiertje bij je. En dat doen we dan ook met heel veel gezellige muziek. Want wat dacht je van deze van Lois Lane? En die hebben het over It's the First.

treden nog steeds van tijd tot tijd op. Maar niet meer in dezelfde samenstelling. Lois Lane hoorden we met het nummer It's the First Time. En dit vind ik leuk dat deze dame weer eens een grote hit te pakken heeft. En ja, luister maar. Come on.

Zoo, daar heeft ze het over, oftewel de dierentuin. Want daar gaat het nummer in principe over. En dat komt uit een film van Disney. En ja, het is geweldig dat ze eindelijk weer een grote hit te pakken heeft. Het is het nummer van Shakira. En die kennen we natuurlijk allemaal van Waka Waka. En dit is Emma Heester samen met Rolf Sanchez. Contigo.

0: Emma Eesters, tezamen met Ralph Sanchez. En ze hadden het over Contigo. En wij gaan alweer de laatste draaien van het eerste uur Riddermatinee. Maar niet getreurd, hè. Na de reclame, dan zijn we gewoon weer bij je terug. En dat doen we
1: Emergency,
0: dan ook.
1: Emergency, paging Dr. Beat.
0: Dr. Beat. Gloria en Stefan, tot zo naar het nieuws en de reclames.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: En welkom terug in de tweede uur van het programma Riddermatinee. Mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En we blijven nog gezellig een uurtje bij me. En dat allemaal op bevrijdingsdag. 5 mei is het alweer. We gaan naar de zomer. En dat doen we dan ook met Earth, Wind and Fire. En het nummer Star. MUZIEK

1981, een knaller van een hit in alle discotheken, sowieso in Nederland. En ver daarbuiten natuurlijk ook. Door de muziek van Earth, Wind & Fire.

En voor als jij net bent ingeschakeld, leuk dat je er ook bent geweest. Ondanks dat er overal in heel Nederland wel activiteiten aan de gang zijn. In verband met natuurlijk Bevrijdingsdag. En als je daar toevallig ook bent, geniet er dan ook maar van. Maar ik hoop in ieder geval dat je toch wel luistert naar het programma Ridder Matinee. En dat doen we dus nu met muziek uit Nederland.

En zo horen we muziek van Alan Clark en This Ain't Gonna Work. En als we dan toch een beetje in de popmuziek zitten, laten we daar dan eens eventjes mee doorgaan. En dat doen we dan ook met een hele mooie uit de 70er jaren van de Starlistics. En het heet My Girl.

0: hit uit 1972 en haalde daarmee de 6e plaats in de top 40 van toen destijd. Hè. Dus we zijn alweer een heel eind terug in de tijd gegaan. En het nummer heette Oh Girl. En nu gaan we naar Nederlandstalige muziek.
1: We're rolling.

Dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Dat komt door jou, alleen door jou. Muziek van Guus Meeuwis toen hij nog samen met de hele band was vagant. En hij geeft geen concerten meer, hè, in Eindhoven in het stadion van PSV. Dat heeft hij afgezworen.

Zes weken hebben ze maar genoteerd gestaan in de top 40 in 1977. En toen stonden ze op de zesde, op de 31ste positie moet ik zeggen. En hoger zijn ze niet gekomen met het nummer So Lonely, The Police.

Van jou, van Cilea Rombly. De man die, of de vrouw die ook in de Ladies of Soul, ja, ook daar haar bijdrage aan levert.

0: En zo horen we muziek van Fleetwood Mac en het nummer Need Your Love So Bad. En nu de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar,
2: de dubbelaar. De groep Destiny's Child werd in 1990 gevormd in Houston, Texas. Oorspronkelijk begonnen ze onder de naam Girls' Time. De drijvende kracht achter de schermen was vader Matthew Knowles. Zijn dochter Beyoncé en de bij hun inwonende Kelly Rowland vormden als kern samen met twee andere meiden de best verkochte meidengroep aller tijden. Naar later bleek. Na hun doorbraak in 1997 scoorden ze wereldhit na wereldhit en wonnen meerdere Grammy Awards met hun razendsnelle staccato zangstijl en thema's van vrouwelijke onafhankelijkheid en solidariteit. In 1999 zorgde de videoclip van het nummer Say My Name voor grote verbazing bij fans. Plotseling waren er twee nieuwe groepsleden te zien, zonder dat het vertrek van de oude leden officieel was aangekondigd. In 2001 werd het nummer Survivor geschreven naar aanleiding van een opmerking van een radio-dj die beweerde dat de groep telkens leden wegstemde, net zoals in het programma Survivor op tv. Beyoncé besloot tegen deze negativiteit om te zetten in dit positieve strijdlied. Als trio bleven ze lang tijd grote successen behalen. We gaan luisteren naar Emotion uit 2001, een cover van de Bee Gees. En als tweede naar Stand Up For Love uit 2005, een krachtige ballad over naaste liefde en het helpen van mensen in nood over de hele wereld. Je hoort nu Destiny's Child in...
1: De dubbelaar.

Destiny's Child, die stond dit uur garant, de tweede uur van het programma Ridder Matinee in de Dubbelaar. En ja, ik hoop dat je ervan genoten hebt, want ik heb dat in ieder geval wel. En dit is muziek uit Nederland, oftewel uit Ridderkerk. Jeffrey Muller, en hij heeft afgelopen vrijdag, was hij de eerste, hè, onder de koepel op het centrum. Hier is hij met zijn eigen nummer.

Origineel is natuurlijk van de Righteous Brothers en dan heet het Unchained Melody. Maar Jeffrey Muller, onze Ridderkerkse zanger, die heeft er zo zijn eigen draai aan gegeven. En dan heet het Mijn Hart, Mijn Thuis. En ik hoop dat de jongen echt veel succes gaat krijgen, want hij heeft al zoveel geprobeerd en al zoveel talentenjachten meegedaan. Laat het hem nu maar eens een keer lukken. En dit is Trini Lopez. I had a hammer.

Was dit nou een hit uit de eind jaren 60 of begin jaren 70? Ik durf het niet met zekerheid meer te zeggen, maar ik weet wel dat het een hele tijd geleden is. We horen de muziek van Trini Lopez en het nummer I Had a Hammer. En het volgende nummer wat we gaan draaien is van Boris, de man die ik toevallig van de week weer op de televisie zag, samen met Birgit Lewis. En dat komt omdat hij volgens mij, als ik het goed begrepen heb, nogal wat schulden open heb staan. En hij moet toch zijn centjes weer gaan verdienen. Hè? Dat doet hij dan met de muziek. Hier is When You Think of Me, Boris. MUZIEK

Dit was de laatste hit van Douwe Bob, With You. En ja, we zijn alweer toegekomen aan het laatste nummer van het programma Riddermatinee. En dat allemaal op 5 mei, Bevrijdingsdag. En Leonie, jij weer bedankt voor jouw bijdrage die je hebt geleverd aan dit programma. En ja, blijf vooral luisteren naar alle programma's van Radio Ridderkerk. Wij gaan eruit met een nummer van Eric Clapton, Nobody Knows Me. Ik zeg in ieder geval tot morgen, want dan ben ik er weer. Tot dan, dag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het Hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf, omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze bevrijdingsdag zien we in de ochtend veel bewolking. En voor de zon lijkt dan weinig ruimte. Vanmiddag klaart het wat op en zien we af en toe de zon even schijnen. Maar de bewolking blijft waarschijnlijk wel overheersen. Het blijft in onze regio zo goed als droog. Bij een zwakke en later soms matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag ongeveer 16 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind koelt het komende nacht af naar ongeveer 8 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon en het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Zaterdag 9 mei is er weer de Kraaienrun. Een gezellig en laagdrempelig hardloop-evenement. De route voert je door het pittoreske Rijsoord. De opbrengst van de Kraaienrun gaat naar een goed doel. Informatie en opgeven kan via kraaienrun.nl.
2: Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze bevrijdingsdag zien we in de ochtend veel bewolking. En voor de zon lijkt dan weinig ruimte. Vanmiddag klaart het wat op en zien we af en toe de zon even schijnen. Maar de bewolking blijft waarschijnlijk wel overheersen. Het blijft in onze regio zo goed als droog. Bij een zwakke en later soms matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag ongeveer 16 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt. En bij een afnemende wind koelt het komende nacht af naar ongeveer 8 graden.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon en het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Paar korte files in onze regio. 5 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. En 5 minuten op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Waterschap Hollandse Delta organiseert op zaterdag 9 mei een open dag in Ridderkerk. Het hoofdkantoor aan de Handelsweg 100 vormt een van de centrale locaties. Omdat 9 mei samenvalt met Nationale Molen- en Gemalendag, is ook gemaal Oud- en Nieuw Rijenwaard aan de Boterstraat 13 geopend. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het gemaal. Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen, nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat in onze regio file op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 5 minuten vertraging bij Rijswijk, want na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Hans Magieto.

0: 20. En dat betekent dat we dankzeggen aan de programmamakers van de vorige uren. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. Een licht verteerbaar programma met lokale informatie en lekkere muziek. Zoals we begonnen met een plaat uit 1967. I Think We're Alone Now van Tommy James en de Shondells. En dat werd in 1987 gezongen door Tiffany. En toen werd het een grote hit. Zeg goedemiddag allemaal. Eet u smakelijk. Dit is de Sandwich Express.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her.

0: Mother and Child Reunion van Paul Simon. Dat was er een uit 1972. Zo lang geleden alweer, maar uit de solo-carrière na Simon en Garfunkel. Het is 5 mei 2026. De zon ging op om 5 uur 59. Gaat onder om 21 uur 10. Betekent zo'n 15 uur en 11 minuten dat je hem tegen zou kunnen komen. Deze bevrijdingsdag, onze nationale feestdag. Het is ook de internationale dag van de handhygiëne. En het is de internationale dag van de verloskundige. En het is Wereld Astma Dag.
1: Dus dat wordt

0: gaan.
1: Over het algemeen draaien we 3 Nederlandstalige platen op sandwichniveau. En dit keer de Nederlandstalige platen verzorgd door alleen maar Belgen. En dit was Pommelien Thijs, die ken je nog wel, hè. En straks Eva de Roveren nog. En ja, we hebben er nog één, denk ik. Maar dat is voor straks. Eerst even Talk Talk.

Life's What You Make It. En dat is er een van Talk Talk. En die komt uit 1985. Het is denk ik de hoogste tijd om eens te kijken naar de jarige van vandaag. Heb je wat te vieren? Van harte gefeliciteerd. En maak er een hele mooie en gezellige dag van. Het is een altijd bekende jarig. Mart Hoogkamer is jarig, de Nederlandse zanger. Hè? Die gaat weer vandaag lekker zwemmen in zijn Bacardi Lemon. Mart is geboren op 5 mei 1998, wordt inmiddels 28 jaar. Kamagurka is jarig, de Belgische cartoonist, theater- en televisiemaker, allround kunstenaar. Kamagurka is geboren op 5 mei 1956, wordt inmiddels 70 jaar. En ook jarig is Sjoukje Smit. We kennen het ook als Sjoukje Spijker. Als Sjoukje van het Spijker, dat is de officiële naam. En als Maggie McNeil. Sjoukje is geboren op 5 mei 1950. En zij wordt vandaag 76 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal. En dit is Mr. Know-it-all. Oftewel een single van Teddy Swims.

Peter. Mr. Know-it-all. En dat is het geluid van Teddy Swims. Zou die nou echt alles weten? Weet je waar die club nou zit? Waar? Ja, daar, die, je weet wel zo'n club, hè? Ja? Oh, aan het eind van de straat. Ja, dat kan gebeuren. Ik heb hier iemand die erover zingt. En dat is Elton John. En dat deed hij in 1990. The Club at the End of the Street.

Heerlijke muziek van Elton John. The Club at the End of the Street. Ik heb nog een paar wist u datjes voor je. 5 mei 2023 meldt de Wereldgezondheidsorganisatie, oftewel de WHO, dat de coronapandemie...

0: gaat het om Bert de Koning. Met een C overigens. En die zong in 1976 het lied Evelien.
1: Om 9:55 komt Evelientje uit haar bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Ach, doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt

zucht en ze lacht er tanden bloot. Ze wast mijn vuile haren en ze lacht zich bijna dood. Zeep, zucht ze en ze lacht er dood.

0: 15 over 11 kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, nou dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat.
1: Herkent u iets?
0: Lekkere put.
1: Evelien, daar gaat het allemaal over. Het is Bert de Koning uit België. En het kwam allemaal uit 1976. En we draaien hem dit keer in onze rubriek Ik hou van Hollands met een Belgisch tintje.
2: De Sandwich Express. Weerbericht.
1: Bevrijdingsdag verloopt met een vrij veel bewolking toch nog. Deze hoort bij een storing die over het oosten en zuidoosten van ons land een beetje heen sleept. De dag die begon al met wat lichte regen, heb je misschien niet eens gezien. Maar gaandeweg de ochtend werd het droog en kon de zon zich ook af en toe laten zien. In de middag schuift het neerslaggebied vanuit het zuidoosten wat dichterbij, maar het lijkt onze regio niet echt aan te doen. Veel bewolking dus en af en toe wat zon. Bij een zwakke en late matige wind uit het noordoosten wordt het maximaal 14, 15 graden. Minimum temperatuur 10 graden, max 14, 15. Zonkans 15%, neerslagkans 65%. Weercijfer voor vandaag is een 6. Komende dagen wordt het geleidelijk ietsje zonniger, maar is de kans op regen toch nog tot en met vrijdag aanwezig. Overdag wordt het ongeveer 16 graden en 's nachts blijft de temperatuur rond de 8 graden steken. De wind is matig, windkracht 3. Vanaf zaterdag neemt de kans op neerslag wel weer wat toe en draait de wind naar het westen.

De overdag temperaturen voor de komende dagen: woensdag 14, donderdag 15, vrijdag 18, zaterdag 18, zondag 17 en maandag 16 graden Celsius.

0: Manel Navarro uit 2017 en Do It For Your Love.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Vrijdag 8 mei van 10 tot 20 uur is er een gezellige moederdag voorjaarsmarkt op het Vlietplein. Van alles te doen, allerlei kraampjes en natuurlijk ook live muziek en gezelligheid. Ridderkerk herdenkt voor al de periode 40-45 in de komende weken. Diverse activiteiten zijn gepland om te herdenken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Nou, dat hebben we de afgelopen maanden ook wel op tv gezien. Dat speelt voor niet alleen deze periode, maar ook voor allerlei andere periodes. En vrij recente periode zelfs. En de tweede editie van Ridderkerk, opnieuw zeer succesvol. Meer deelnemers, meer te doen. En de deelnemers gingen tot het uiterste. Het was prachtig om te zien voor de echte liefhebbers. Je leest het allemaal op onze pagina's op de site rtvridderkerk.nl of op onze RTV Ridderkerk app. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.

Muziek van Cock Robin. Een nummer 1 hit. In 1986. Iedere vrijdag en zaterdag vanaf 9 uur 's avonds is het Goot Café geopend. Kom als 16-plusser, want daar is het voor uiteindelijk. Een kijkje nemen. Misschien is het wat voor je bij dat poppodium De Goot. Nu nog aan de PCO-stad nummer 4B. Later dit jaar aan de Sportlaan. Check de site van De Goot voor de data van de live optredens. Want er komt er weer een aan volgens mij aanstaande zaterdag. En bij de buren in de loods op nummertje PC-Hoofdstraat 4A... is er uiteraard ook van alles te beleven. En kijk ook hier op de site van de loods voor de uitgebreide lijst met activiteiten. Bijvoorbeeld de DJ-contest op 16 mei aanstaande. Altijd gezellig, altijd leuk. Ik heb nog één Nederlandstalige plaat vertolkt door een Belgische artiest, Eva de Rovere. Slaap lekker ding. Het is hier fantastisch.

0: Fantastisch, hè? Mooi is dat, hè?
1: Nog meer jij is fantastisch, toch?
0: Slaap, lekker ding. Eva de Roveren. Er is op 9 mei voldoende aanleiding om naar Rijsoord te gaan. Om maar eens wat te noemen, hè. Van 10 tot half 1 is de Kraaienrun. Van 10 tot 4 uur is er de Nationale Molendag. En onder andere kun je terecht om een bezoek te brengen aan de Rijsoordse Molen. Van 10 tot 5 is er in de IJsvogel de zogenaamde Buitendag. In de omgeving van de IJsvogel en in de IJsvogel. En vanaf 1 uur tot 1:07 is er de draai rond de kraai. Dus ga lekker naar, en dat hoeft helemaal niet in the middle of nowhere, naar Rijsoord.

0: We namen je mee naar 1965. Dusty Springfield, dat had je al gehoord misschien, hè? En The Middle of Nowhere. Dan hebben we nog een aantal dingen om Clean Desk even te maken voordat we naar het Top 40 trio gaan. Woensdag 6 mei van 10 tot 12 uur is er weer spreekuur van de wijkbrandweer en de BOA's. En dat doen ze allemaal in de brandweerkazerne. En het zomeravondconcert aanstaande vrijdag 8 mei is met de Big Band van To Be. En zaterdag 9 mei om 2 uur is dat, start dat volgens mij een presentatie over het bombardement van Rotterdam. Allemaal in het museum Ridderkerk de Oudheidkamer. En dat wordt verzorgd door Henk Stroeven, oud-politieman volgens mij. Maar je moet je wel aanmelden, want ook hier geldt vol is vol. Even kijken, dan hebben we nog op 23 mei. Nou, 23 mei komt de Pinkstermarkt weer aan, zag ik ook. Ja, allemaal van dat soort dingen. En het lokale nieuws in de combinatie Ridderkerk. De campagne voor hospice gestart. En dan gaat het over Stichting Hospice Het Corinahuis. Is op 15 april gestart met de campagne 100 dagen van warmte. En dat is allemaal gebeurd na de opening van het hospice eerder die maand. En seniorenmiddag in het museum Oudheidkamer Ridderkerk, weer een geslaagd evenement. Met dit jaar ook veel aandacht voor het 75-jarig jubileum van de combinatie. Je kunt het allemaal lezen bij de combinatie Ridderkerk. En dan hebben we nog de Blauwkaai, de gemeentekrant. Heb je die gemist? Dan kun je hem altijd nog digitaal bekijken op de actueel tabbladen van ridderkerk.nl. Je hebt gemist dat oorlogsmonument is weer schoongemaakt door leerlingen van de Reobotschool. Dan hebben we ook nog dat het gemeentehuis dicht is op bevrijdingsdag. Dat is vandaag dus. Dus je hoeft er niet naartoe op de een of andere manier. En kent u iemand die een lintje verdient? Nou, als je dat voor volgend jaar bij de lintjesregen wil doen, dan moet je er wel snel mee beginnen. Want het is altijd een behoorlijk traject om daarmee aan de gang te gaan. Dat kost altijd veel brieven schrijven en al dat soort zaken. Goed, dat was voor nu dan in ieder geval het moment van de agraken die nog even afgehandeld moesten worden. Het is de hoogste tijd voor
1: Top 40 Trio.
0: We zitten in week 18 van 1976. De top 3 ABBA op 3 met Fernando. Ging van 2 naar 3 in de zevende week van 12 weken, geloof ik. En op nummer 2 Sammy Davis Jr. met Beretta Theme. Die ging van 9 naar 2 in de tweede week van 9 weken. En op 1 The Brotherhood of Man met Save Your Kisses For Me. Die stond al op nummer 1. Het is nu de vijfde week van 10 weken. Dan de nieuwkomers op 33. The Tramps met That's Where the Happy People Go. 4 weken genoteerd. Op 31 Billy Swan. En de Jordanaires, je weet de Jordanaires van Elvis, hè? Just Want to Taste Your Wine, 5 weken genoteerd. Op 28 Paul Davidson met Midnight Rider, lekkere reggae, 5 weken genoteerd. En op 21 Donna Summer met Could It Be Magic, 11 weken genoteerd. En de hoogste nieuwkomers, de nummer 16, is er een van de Rubettes en You're the Reason Why, die er 8 weken zou instaan.
1: Top 40 toch trio, nummer 33.

0: Tramps en That's Where the Happy People Go. 4 weken genoteerd. En we gaan naar de eerstvolgende. Dat is de nummer 21. Donna Summer.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 21.

0: was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Morgen is hij er weer, maar dan met Aad Hogendijk. Straks de Ridder Matinee. En die is dan weer met onze grote vriend Ton van Bennekom. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 16. The things you say.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnacker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag de Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij de Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlakbij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk 5 kilometer file en een kwartier vertraging, want er zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlidderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
9: Jouw radio.
10: Goedenavond. Radio Ridderkerk op dinsdag.
11: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1973.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies in het programma Het Muziekdossier. Vanavond aflevering 490. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En wil je nu een verzoekblad aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. We begonnen vanavond met de plaat uit 1973 van Alexander Curley. En I'll Never Drink Again. En we gaan verder met Lulu en The Man Who Sold the World.

Je hoorde uit 1967 David Bowie en The Laughing Gnome. En daarvoor hoorde je Lulu en David Bowie en The Man Who Sold the World. We gaan verder met Milky en Just the Way You Are. Radio!

hoorde van het album I've Got The Music In Me van de Kiki D-Band. En wij draaiden You Need Help. En daarvoor hoorde je Milky en Just The Way You Are. En dit is de eerste plaats van L. Stewart, Carol.

meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker iedere dinsdagavond met het muziekdossier Albummuziek en Oldies. Zo hoorde je Edwin Starr en Ain't Fair. En daarvoor hoorde je Aerosmith en Dream On. En we begonnen het blok van drie met The Everett's White Band en Cut the Love. En dit is de Nederlandse groep Earth and Fire en The Joyous Untruth.

Je hoorde van het album I'm a Photograph van Mandelier en Blood and Honey. En daarvoor hoorde je Renaissance en Northern Lights. En we begonnen het blok van drie met de Nederlandse groep Earth and Fire en The Joy is Untrue. En we gaan verder met de Ra-band. Sorry, doesn't make it anymore.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
2: Zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
1: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: Dit is het muziekdossier van Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier met albummuziek en oldies. Iedere dinsdag tussen 6 en 8 uur. En iedere zondagochtend in de herhaling tussen 5 en 7. En wil je nou verzoekblad aanvragen, dan kan dat. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. We begonnen dit tweede uur met Ardeen Taylor en Towns of New Mexico. En we gaan verder met Iron Horse en My Sweet Louise.

Ook dit is Queen van het derde album Sheer Heart Attack. Hoorde je Brighton Rock en daarvoor hoorde je Donovan en Atlantis. En we begonnen het blok van drie met Iron Horse en My Sweet Louise. We gaan verder met Ultimate Chaos en I'm Not Your Casanova.

0: Bij ons hoor je de muziek die je nergens anders meer hoort.
1: Radio.

hoorde de Lotus Eaters en The First Picture of You. En daarvoor hoorde je Long John Baldry en Walk Me Out in the Morning Dew. En we begonnen met Ultimate Chaos en I'm Not Your Casanova. En we gaan verder met muziek uit Den Haag, Bojura en The Letter.

Door de drie platen uit Nederland en achterin volgens waren dat Bojura en De Lette, gevolgd door Lisbeth List en Victoria en Herman van Veen en Rozengeur. En dit is Dan Harrow en Future Brain.

Je hoorde Dan Harrow en Future Brain. En tot zover het muziekdossier van deze week. Deze week aflevering 490. Ik ben er weer donderdagavond met de Radio Ridderkerk Top 15. En zaterdagavond om 9 uur met Disco Radio Action. Mocht je nu niet kunnen luisteren, dan hoor ik je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. Graag tot dan.

Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
2: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
1: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Zero's bekend in de boyband Blue. En daarna ging die solo verder. Je hoorde Simon Webb en No Worries. Of nee, Coming Around Again. Hartelijk goedenavond.
1: Ja, No Worries was die andere hit van...
0: Ja, dat was Hatel 2 inderdaad.
1: Ja, inderdaad, dat jij zegt, ja, Blue. Dat was ik alweer vergeten, dat boybandje was. Ik wist wel dat die ergens in zat, maar...
0: Nou, boybandjes hebben best aardig wat hits gehad. Maar ja...
1: Ja, nee, oké, okay, ja, ja. Dat is waar. Maar het was geen Backstreet Boys.
0: Nee, dat niet.
1: Nee.
0: Hey, hartelijk goedenavond. U luistert naar een testopname van Radio Ridderkerk. De komende uur gaan we het een en ander inregelen. Met het oog op de nieuwe studio. Dus we gaan wat berichtjes voorlezen en we gaan veel muziek draaien.
1: Precies. En nog wat leuke weetjes. Op de luchthaven van Sri Lanka zijn zondag 22 boeddhistische monniken gearresteerd. Met in totaal 110 kilo cannabis in hun bagage. Dat zou je ook niet verwachten, hè, van een boeddhistische monnik dat die cannabis bij zich heeft.
0: Maar... Nou, en zeker niet zoveel, want dat valt best op.
1: Ja, 110 kilo, ja. Hoe verberg je dat? Ze kwamen terug uit Thailand, waar ze een vierdaagse reis hadden gemaakt. En de drugs zaten verstopt in de zijkanten van hun koffers. Volgens de douane had elke monnik ongeveer 5 kilo bij zich. En de partij heeft een waarde van bijna 3 miljoen euro. De monniken zijn voorgeleid en blijven zeker een week vastzitten. Een 23e monnik die de reis organiseerde is ook aangehouden. En het is nog onduidelijk of alle monniken wisten wat ze vervoerden.
0: Ja, normaal halen ze het onder de kap, maar dat is nu niet gelukt, zeg maar.
1: Nee, inderdaad.
0: Terug naar de top 40. Hier is Olivia.

0: in de Nederlands tot 40 momenteel te vinden. Je hoorde Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.
1: Yo. En dan krijgen we gelijk René Vroger. Hij zegt, jij moet verder en hij wil ook graag verder, dus ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Laat hem maar zingen als hij dat graag wil.

0: je dat zegt. Een kus die je geeft waar een bijsmaak aan kleeft. Ik gok erop dat ze bij de shawarma-boer geweest zijn voordat ze naar huis gingen.
1: Ja, dat zou best kunnen, ja.
0: Overigens was dit best een vette koffer.
1: Ja, ik vind het origineel beter, maar goed, dat is persoonlijk.
0: Met afstand.
1: Ja. Ik vind hem hier trouwens wel lijken op Tino Martin, vind je niet?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Maar goed. Hey, in Singapore is een 18-jarige Fransman aangeklaagd voor vandalisme en het verstoren van de openbare orde. Hij filmde zichzelf terwijl hij aan een rietje van een sinaasappelautomaat likte en stopte daarna terug. Want dat is wel smerig natuurlijk. De video werd breed gedeeld en leidde tot veel verontwaardiging. En het bedrijf achter de automaat verving alle 500 rietjes en deed aangifte. De student riskeert een celstraf van meer dan 2 jaar en een hogere boete. En zijn ouders zijn naar Singapore gereisd om hem te ondersteunen. De zaak gaat eind mei verder. Dus dan horen we meer. Dus kijk uit, dat moet je niet zomaar doen. Hè, aan een rietje likken in een sinaasappelautomaat.
0: Ik vind het ook wel heel apart iets. Ja. Hey, de politie heeft het lichaam van een vermiste hotelmanager teruggevonden in de maag van een, je raadt het, krokodil.
1: Oh.
0: Van zo'n 5 meter lang. Het dier werd gevangen nadat de bewoners een melding maakten van agressief gedrag in de buurt van het hotel. Een forensisch onderzoek bevestigde de identiteit van het slachtoffer. In de krokodil werden ook 6 paar schoenen gevonden, wat kan wijzen op eerdere aanvallen. Autoriteiten onderzoeken hoe de man het dier in contact kwam. En in de regio is een grote onrust ontstaan en bewoners en toeristen worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn.
1: Dat is toch wel vreemd, want je zou niet verwachten dat beest zomaar in de lobby van het hotel loopt.
0: Nou ja, goed, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, ik heb wel eens van krokodillen leren schoenen gehoord, maar niet dat er gewoon 6 paar schoenen in een krokodil zitten. Dat vind ik sowieso al een bijzondere.
1: Nee, ja, dat is inderdaad heel bijzonder, ja. Ja, dan heb je het krokodil geschoten, dan heb je al direct 6 paar schoenen. Dat is wel makkelijk.
0: Niet van krokodillen leren, maar echt uit krokodil.
1: Uit de krokodil.
0: Gaan we terug naar de muziek. Terug in de tijd met Madonna.
1: Ja, en What You're Looking At, zegt ze geloof ik. Ja, dat zegt ze niet in deze versie. Dat dacht ik.

0: Madonna.
1: Ja, ik ben toch wel benieuwd naar die nieuwe plaat van Madonna. En ze heeft ook een samenwerking gedaan, toch, met Sabrina Carpenter.
2: Ja, die staat nu in de Nederlandse tipparade.
1: Oh, die staat nog in de tipparade?
2: Ja, die staat in de tipparade zelfs, volgens mij. Of is uitgekomen.
1: Nou, die moet je maar een keer draaien dan. Want die kan ik eventjes niet voor me halen. Maar
2: nee, die zal hem opzoeken.
1: Die hoor ik nog wel een keer dan. Hey, de bekende tv-pop Carbonkel uit Ik Mik Loreland die is gerestaureerd nadat er vermoedelijk larven in de vulling waren aangetroffen. Het museum Beeld en Geluid plaatste de pop in een zuurstofloze zak, waardoor het ongedierte afstierf. En in het filmpje is dan te zien hoe een restaurateur de pop schoonmaakt, scheuren lijmt en nieuwe nagels aanbrengt. En Carbonkel keert binnenkort terug in de collectie. De pop staat bekend als een angstaanjagend personage voor veel kinderen die de serie in de jaren 90 zagen. Heb jij die serie ook gezien of niet?
2: Nee.
1: Nee, ja, ik ook
2: dat
1: niet.
2: Dat zegt me echt helemaal niet. Ik zat nog te denken, maar ik kan me niet, iets bij vinden.
1: Nou ja, ik ook even niet, maar...
2: Op Schiphol zijn 6 gifkikkers aangetroffen in een toiletruimte. De douane vond de felgekleurde dieren in een bakje en was achtergelaten in een prullenbak. Nadat de passagier melding maakte van een loslopende kikker in de vertrekhal. Vermoed wordt dat een reiziger de kikkers wilde smokkelen en ze vlak voor de security tech heeft gedumpt. En de dieren zijn overgedragen aan de NVWA en ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang. En volgens de douane is zo'n vondst uitzonderlijk en in jarenlang niet voorgekomen.
1: Oh, je had het over de echte kikker. Ik dacht eerst
2: zo'n gifgroene echte gifkikker. Ja, die, okay. Die wil je ook niet tegenkomen, denk ik. Nee, want volgens mij zijn die best een beetje giftig.
1: Ja, die indianen gebruiken voor... Om hun pijlen mee in te smeren, weet je wel. Dan halen ze dan over de rug van zo'n kikker. En dan schieten ze en dan is het dier wat snel verlamd.
2: Ja, nee. Dus, maar ze liepen dus op Schiphol. Nou ja, dan weet je dat.
1: Oké.

0: De nieuwe Madonna en Sabrina Carpenter.
1: Daar was die dan gelijk, hè?
0: Bring Your Love.
1: U vraagt, wij draaien.
0: U luistert naar een testopname van Radio Ridderkerk. We zullen het er nog wel even in gooien. Het een en ander aan het inregelen. En daarom hoor je ons veel berichtjes voorlezen en draaien we muziek.
1: Ja, langs de IJssel is een nieuwe vindplaats ontdekt van de Humus Kieuwpoot Kreeft. Dan mag jij dat 20 keer achter elkaar zeggen, snel.
0: Het is een aparte naam.
1: Ja, oké, je gaat er niet meer aan beginnen, begrijp ik. Een zeer zeldzaam en oeroud kreeftachtig dier is dat. En de locatie wordt geheim gehouden om verstoring te voorkomen. Volgens ecoloog Toei van der Putten leeft het diertje al honderden miljoenen jaren en komt het in Nederland nog maar op enkele plekken voor. En de soort heeft wisselende waterstanden nodig. Iets wat door waterbeheer steeds schaarser is geworden natuurlijk. En de vondst geldt als een positief signaal voor de biodiversiteit in het gebied.
0: En in India groeit de zorg over extreem verkeerslawaai. En dat in steden zoals Delhi gemiddeld 75 decibel bereikt. 4 keer hoger dan dat wat de WHO veilig acht. Klachtons zijn er uitgegroeid tot een dagelijks communicatiemiddel met pieken boven de 100 decibel. En al meer dan 60 miljoen Indiërs kampen inmiddels met gehoorverlies en onderzoekers waarschuwen voor verhoogde stress, slaapproblemen en een groter risico op hart- en vaatziekten. Pogingen om het lawaai te beperken zoals stille zones en technologische oplossingen hebben tot nu toe weinig effect. En de roep om rust wordt in India nog altijd overstemd door een onafgebroken concert van klaksons. Ja, dat lijkt me toch wel, je ziet dat wel eens inderdaad op televisie. Het lijkt me ook wel een dingetje om daar dan zeg maar op je gemakje rond te lopen.
1: Ja, 100 decibel is ook best wel hard.
0: Volgens mij is echt serieus
1: hard. 120 decibel is de pijngrens, dus dan is 100 echt...
0: Ja, dat doet je echt gewoon zeer, zeg maar.
1: Knetterend hard, ja.
0: Dat is niet
1: maar,
0: okay.
1: Maar daar gaan ze wat aan doen. Dus als je daar het WK gewonnen hebt, dan mag je niet meer toeterend rond met de auto.
0: Nee, maar dat doen ze ook niet in India, volgens mij.
1: Nou ja, dat weet je niet, hè. Misschien gaat daar de Turkse gemeenschap ook wel emigreren. En dan gebeurt het wel.
0: Dan kan het wel, ja. Inderdaad.
1: En dan kunnen de Indiërs het zomaar overnemen. Je weet het natuurlijk niet.
0: Ja, het is zo gecontroleerd.
1: Het kan zo een traditie worden. Nou, we gaan gewoon door met de muziek. Hier is Holly Johnson.

0: Johnson.
1: Ja, is het Americanos? Is dat net zoiets als taco's of niet?
0: Ik heb echt geen idee.
1: Ik weet ook niet.
0: Klinkt in ieder geval wel lekker vrolijk. En daarmee is het exact 8:30.
2: Nieuws uit de regio.
1: De Erasmusbrug in het centrum van Rotterdam gaat eind deze maand wekenlang dicht voor autoverkeer vanwege werkzaamheden. Automobilisten die worden tijdelijk omgeleid. En op dinsdag 26 mei om 7 uur 's morgens beginnen de werkzaamheden op de rijbaan van noord naar zuid. Auto's kunnen tot vrijdag 3 juli 4 uur niet over de brug rijden. Ook in de andere richting van zuid naar noord wordt de weg tijdelijk afgesloten.
0: En in de kerk zijn twee tieners van 15 en 13 jaar uit Rotterdam aangehouden na een explosie in de entreehal van zwembad De Fakkel. De explosie vond plaats op 1 mei rond 4:30 middags, terwijl veel bezoekers aanwezig waren. Eerder die dag waren meerdere jongeren weggestuurd vanwege overlast. En de politie onderzoekt of dat verband houdt met het incident. Na het bekijken van camerabeelden werden twee verdachten opgepakt. De 13-jarige is inmiddels geschorst door de rechter. En de 15-jarige is vrij, maar blijft verdachte.
1: En voor de zoveelste keer was het in de nacht van maandag op dinsdag raak bij een kapperszaak op het Liesveld in Vlaardingen. Door een explosief zijn de ruiten van de winkel gebarsten en de scherven zijn zelfs in het plafond gekomen. Niet had is het kapperen.

0: heeft de gemeente de beveiliging fors opgevoerd. Met extra toezicht en handhaving in de straat. In gesprekken met ondernemers werd gesproken over nieuwe veiligheidsmaatregelen. En sinds de aanscherping zijn volgens de gemeente af 50 drugsdealers opgepakt. In de buurt heerst angst voor mogelijke represailles van overlastgevers.
1: En goed nieuws voor de toegetakelde Willem uit Papendrecht. De verdachte die hem vorige week mishandelde heeft zich bij de politie gemeld. Het gaat om een 18-jarige man uit Papendrecht en hij is maandagavond aangehouden. De politie verdenkt de man van zware mishandeling waarbij de 70-jarige Willem een gebroken arm, wonden en blauwe plekken opliep. De verdachte zit nog vast.
2: Het weerbericht.
1: De weerverschillen zijn behoorlijk groot. In de zuidoostelijke helft gaat het op steeds meer plaatsen langdurig regenen. In het noordwesten is het droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen houden we te maken met deze grote verschillen. En vooral in het oosten en zuidoosten is het behoorlijk nat. En in het westen en noordwesten schijnt geregeld de zon. In het zonnige noordwesten wordt het 14 graden en in de regen is het 9 graden.

0: Afrojack, David Guetta en Sia. En het is een plaat origineel van David Guetta. Ja. Maar die schijnt al in een paar jaar gewoon zeg maar op zijn plank gelegen te hebben.
1: Ja, die lag al een paar jaar op de plank.
0: En Afrojack had zoiets van, hey, daar kan ik best wel wat moois van maken. Ja, en zo geschiedde. En het is nu een nieuw hit.
1: Ja. Hey, heb jij nog wat leuks gedaan vandaag met koninginnen? Of koninginnendag?
0: Met bevrijdingsdag.
1: Bevrijdingsdag.
0: Nou ja, nee. Ja,
1: heb je een concert gegeven in de tuin?
0: Nee, ik ben gewoon wezen werken. Het is, het is natuurlijk...
1: Wat voor slaafs drijven werk jij voor?
0: Nou ja, goed. Voor mij zijn alleen de ambtenaren en de scholen dicht. Want voor mij heeft gewoon drie kwart Nederland moeten werken. Overigens heb ik wel gelezen vandaag dat onze nieuwe minister-president vindt... dat het een officiële... feestdag moet worden waar iedereen gewoon van moet kunnen genieten. Dus ik ben voor.
1: Ja, en 1 mei moeten we dan gaan vieren. En dan hebben we een hele maand mei vrij.
0: Nou ja, 1 mei, dat is het enige nadeel in Ridderkerk. Of in Nederland eigenlijk. Dat wij gewoon zeg maar volgende week nog... Of

0: Ja, volgende week. En dan zijn... Nee, Pinksteren. Dat is de laatste. En dan, ja. Tot aan kerst zijn we niet meer aan de beurt. Terwijl heel Europa nog best nog wel dagen heeft zo verspreid over het jaar.
1: Lekker, lekker, lekker.
0: Ja, wij helaas niet.
1: Hebben we een lekker muziekje?
0: Ja, als je dit muziekje vaker wil luisteren... dan moet je iedere zaterdag tussen 8 en 10 luisteren. Dan hebben we het programma Ochtendhumeur. Huh? En dan je weekend kan niet beter beginnen.
1: Hey, kijk eens. Pato Banton. Banton.
0: Is dat leuk trouwens. We hebben af en toe wel eens een vervanger nodig. Ik heb er één gevonden nu op zaterdagochtend.

0: misschien. Maar je weet zeker, na een jaar of twee huwelijk, dan is het niet misschien, dan is het gewoon zeker niet. Dus dat is altijd wel een beetje gevaarlijk. Wel een grote hit van Carly Rae Jepsen.
1: Ja, absoluut. Hey, nou weet ik dat jij van Japans eten houdt. Sushi, dat weet je wel te waarderen op zijn tijd. Maar sake, drink je dat ook of niet?
0: Ik heb dat één keer op. Dat is heel erg wennen.
1: Oké. Maar in Japan is een flesje van sake van 100 milliliter geveild voor 120 miljoen yen. En dat is toch nog zo'n 700.000 euro.
0: Dat is aardig wat.
1: Ja, dat is aardig wat. Ja, het gaat om de duurste drank ter wereld. De Dasai Moon Space Crew. En die werd gebrouwen in het ISS, onder omstandigheden die de zwaartekracht op de maan nabootsen. En de ingrediënten en het brouwsysteem werden in 2024 met een raket naar het ruimtestation gestuurd. Na 2 weken fermenteren keerde de mors terug naar aarde en werd in Japan gedestilleerd. En de opbrengst die gaat naar toekomstige ruimtevaartprojecten. De producent wil tegen 2040 zelfs een brouwerij op de maan bouwen. Dat is toch wat, een brouwerij op de maan.
0: Nee, je ziet in ieder geval, ik weet niet of ze dan ook thuis gaan bezorgen, maar dan heb je toch vrij lange bezorgtijden, denk ik.
1: Ja, volgens mij ook, ja. Maar waar moet je beginnen om daar een brouwerij te bouwen? Want al die materialen, die moeten naar de maan toe.
0: Nou ja, en je moet er natuurlijk ook kijken, het mag niet te veel in het licht staan, dus het zal on the dark side of the moon moeten gaan, want hè, anders dan
1: dat is volgens mij
0: moeten donker en koel opgeslagen worden.
1: Ja, nou daar is het flink koel. Ja, dat is goed te doen, ja, dat klopt, ja.
0: Maar het is ook wel leuk, hè, dat iedereen nu, want nou ja, Japan wil dan een, hoe noem je dat? Een distilleer iets, een wijnmakerij maken. Ik bedoel, ik geloof dat de Chinezen, die wilden al een kernreactor gaan zetten op de maan. Dus iedereen heeft al plannen met wat ze op de maan gaan doen. Maar vooralsnog heeft er niemand de afgelopen 60 jaar maar één voet op die maan gezet.
1: Nee, dat klopt. Het kan elkaar natuurlijk wel aanvullen. Hè? Want als je zo'n kerncentraal hebt, dan kan je die brouwerij tenminste van de energie voorzien.
0: Dat is waar. En als je de enige bent, dan kan je ook best nog wel aardig wat rekenen natuurlijk ervoor. Maar ja, goed, je ziet wel dat, we toch best wel grote plannen hebben om uit te breiden.
1: Ja, inderdaad. Maar dat is een opstapje, hè, naar Mars. Uiteindelijk willen ze naar Mars toe. Dat wil Elon Musk ook. Maar ze gaan het eerst even op de maan proberen. En als dat lukt, dan kunnen ze misschien door naar Mars.
0: Leuk. Eigenlijk moeten we dan de plaat Man on the Moon moeten we gaan
1: draaien. Ja, of Mars met Pomp op de Volume natuurlijk.
0: Dat kan ook inderdaad. Ja,
1: We hebben ze allebei niet.
0: Nee, ze staan allebei niet klaar, dus dat gaan we niet doen.
1: Nee. Ja, en ons systeem is niet zo uitgebreid. Er zitten al die platen niet in. Dus ja, dan moeten we het ergens anders mee doen.
0: Ja, dan gaan we het gewoon over wat anders hebben.
1: Ja, precies.
0: U zit nog steeds naar een testuitzending te luisteren van Radio Ridderkerk. In dit uur zijn we een het ander aan het testen om het dadelijk in een nieuwe studio allemaal veel beter te gaan laten klinken. En wij moeten nu dus gewoon eventjes... Ik denk dat jij nog wel een leuk berichtje hebt.
1: Tuurlijk, wij hebben berichten genoeg. Bijvoorbeeld over... leuke berichten, dat weet ik niet. Maar in ieder geval op de luchthaven van Bangkok is een 19-jarige Taiwanese vrouw aangehouden met 30 beschermde sterschildpadden onder haar kleding. En ze hadden dieren in stoffen zakjes met tape op haar borst, buik en taille geplakt om ze naar Taiwan te smokkelen. Beveiligers die merkten haar vreemde bewegingen op en ontdekten de dieren, waarvan er één was overleden. En de overige schildpadden worden verzorgd door natuurbeheerders. De vrouw is aangeklaagd voor illegale dierenhandel en ontduiking van controles. En de politie onderzoekt of ze deel uitmaakt van een smokkelnetwerk. Maar volgens mij moet je dan toch wel uitkijken, want die beesten die kunnen gemeen bijten.
0: Ik moet het zeggen, als je dat niet goed doet, dan hou je er wel wat aan over, zou je zeggen.
1: Ja, inderdaad, ja. En er zijn toch behoorlijk wat plekken op je lichaam waar je niet graag gebeten wordt door zo'n schildpad.
0: Nou, ik word gewoon helemaal nergens gebeten door een schildpad.
1: Nee, dat komt.
0: Zeker niet door een schildpad.
1: Nee, maar ik weet niet of dat die sterrenschildpad ook zo hard bijt als de roodwangschildpad. Maar
0: toch.
1: Ja. Maar toch... Het
0: zijn rare mensen op deze aardbol.
1: Ja, inderdaad. Dus als je schildpadden wil smokkelen, doe het dan niet daar in Bangkok en Taiwan.
0: Nee, daar wordt extra op gelet
1: op dit moment, ja. Hey, en tijdens Koninginnedag... helemaal niet tijdens Koninginnedag, want dat is wel heel lang geleden. Nee, tijdens Koningsdag in Kalmeren troffen NS-medewerkers een opvallende verkoop aan. Een OV-fiets die voor €55 werd aangeboden. Dat is wat, dan neem je gewoon de OV-fiets mee en dan zet je hem op marktplaats. Voorbijgangers die waarschuwden de medewerkers en die ontdekten dat de fiets 2 dagen eerder in Amsterdam was verhuurd. En de fiets is direct teruggehaald en ingeleverd bij de fietsenstalling. De NS wijst erop dat het verkopen van spullen die niet van jou zijn strafbaar is. En het kan worden gezien als heling of verduistering. Wie een OV-fiets niet terugbrengt, kan tot €350 aan vervangingskosten moeten betalen.

0: grote hit in eigenlijk heel Europa. Je hoorde Elton John.
1: Ja, en hoeveel heeft hij eigenlijk gehad?
0: Ja, hij heeft echt heel veel gehad.
1: Ja, heel veel. Ja. Ik kan ze allemaal niet tellen. Zeker niet op één hand.
0: Nee, met twee handen. Ik denk dat we met ons vier handen al te weinig hebben.
1: Ja, ik denk dat het ook lastig wordt, ja. In het Noorse Oosterdalen is een uitzonderlijk grote muntenschat uit de Vikingtijd ontdekt. Twee mannen met metaaldetectoren vonden eerst 19 munten, waarna archeologen werden ingeschakeld. En de teller staat inmiddels op bijna 3000 zilveren munten. Zo, dat is wel de moeite. En de grootste vondst ooit in Noorwegen. De munten dateren uit de periode 980 tot 1040. Dat is wel heel lang geleden. En ze komen vooral uit Engeland en Duitsland. En ze lagen vermoedelijk in een leren buidel die in de loop der tijd verging, waarna de landbouwmachines de munten verspreidden. En de vindplaats wordt bewaakt en verder onderzocht. Oké, 3000 zilveren munten.
0: Dat is best veel.
1: Ja, over het algemeen vind je die niet in de tuin. Maar dat kan dus zomaar wel gebeuren in Noorwegen. Die hebben die Vikingen dan mooi meegenomen.
0: Ja, maar wel weer verloren. Dat is dan alweer een beetje jammer.
1: Ja, dat is dan wel jammer, ja. Maar goed. Oh ja, gaan we naar België?
0: We gaan even naar België. Naar onze zuidenburen. Dat altijd fijn. Wom-tom-tom. En in één ding, ze is niet te vertrouwen.
1: Nee, dat is toch wel jammer, want ze maakt wel leuke muziek.
0: Dat dan weer wel.
1: Ja.

0: neem aan dat je het inmiddels opgezocht heeft, of hebt hoe ze heet.
1: Ja, natuurlijk. Bea van der Maat.
0: Ah, nou, je het zegt.
1: Ja, dat was een ojaartje, hè?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Het is trouwens de opvolger van de groep Ciao Ciao, die halverwege de jaren 80 actief was. Nadat Ciao Ciao dus uit elkaar was gegaan, bleef zangeres Bea van der Maat in de belangstelling staan. En dat leidde tot een nieuw platencontract voor de groep in 1987 onder de naam Won Ton Ton. En dus hun eerste single, dat was deze, I Lie and I Cheat.
0: Ciao Ciao, Won Ton Ton. Ik vind het al wel bijzonder aparte namen.
1: Ja. Ja, inderdaad. Hoe kom je erop?
0: Ja. Ah, zo zijn er wel meer. We hebben meer namen die niet heel veel hout
1: waarschijnlijk
0: zijn.
1: Waarschijnlijk een gezellige avond en 20 flessen wijn en dan kom je een heel eind.
0: Ja, we gaan het niet verder uitlichten, maar Miss Montreal, dat is ook iets anders dan wat je denkt dat het is. Zoek het maar op internet.
1: Ja, dat klopt. Ze heeft het zelf een keer uitgelegd.
0: Ja, ja. Ja, daarom dus zoek het maar op. Wij gaan dat niet uitleggen.
1: Is er een filmpje van dat ze het uitlegt?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat je dat wel terug kan vinden op YouTube.
1: Ja, dat is ook wel heel bijzonder dat je daarop kan komen. Maar goed. Ja. Hey, een nieuw onderzoek laat zien dat de friet lekkerder wordt gevonden wanneer het van iemand anders bord wordt gepakt. In een studie met 120 volwassenen proefden de deelnemers identieke porties friet in hun verschillende situaties uit hun eigen bakje. En aangeboden door iemand anders of stiekem gepakt van een vriendelijk of streng persoon. En hoe groter het risico voelde, hoe beter de friet werd beoordeeld. Oké.
0: Ja, dus het allerlekkerste is als je op vrijdag dan gewoon hier in het winkelcentrum bij die patatzaak staat. En dan even over die toonbak even wat patatjes wegpikken. Dat zou dan de ultieme
1: zijn. Ja, want dan is het risico inderdaad wel heel erg groot.
0: Die zijn heel groot inderdaad.
1: Ja, ja. Nou ja, friet die gestolen werd van een strenge persoon scoorde bijna 40% hoger dan de eigen portie. Dus dan weet je dat. En volgens onderzoekers speelt het verboden vruchteffect een rol. Spanning en schaarste maken eten aantrekkelijker en smaken dan intenser. Dus het geldt dan waarschijnlijk niet alleen bij friet. Ook bij saté. Als je dat van iemand anders bord eet, dan is dat hetzelfde effect.
0: Ja, dat is wel makkelijk eten, want dan kan je gewoon een stokje pikken. Dat is op zich ook wel te doen.
1: Ja, dat is waar, ja. Maar dan zijn ze wel gelijk een heleboel kwijt. Dan zijn ze een hele stok saté kwijt.
0: Ik denk als ik dat thuis probeer, dat ik dan toch wel een pets krijg. Dat ik dan dat stokje gewoon...
1: Uiteindelijk smaakt het dan helemaal niet lekkerder, want dan heb je pijn.
0: En pijn en ik mis een stokje saté.
1: Ja,
0: nee,
1: ja precies.
0: Dat gaan we niet doen.
1: Nee. Is dat zeker nog in de top 40, of niet?
0: Somber, ja.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Undressed.
1: Staan ze in de top 40 met twee platen, of eentje maar?
0: Ja, Homewrecker staat volgens mij ook...

0: hier bij Radio Ridderkerk en Undressed.
1: En uit onderzoek in 5 Europese landen blijkt dat stadsvogels vrouwen eerder wantrouwen dan mannen. En bij 37 vogelsoorten van duiven tot groene spechten lieten vogels mannen gemiddeld ruim een meter dichter naderen voordat ze wegvlogen. En de onderzoekers hadden juist verwacht dat mannen bedreigender zouden overkomen. Maar testpersonen droegen vergelijkbare kleding en liepen op dezelfde manier. Maar het patroon bleef bestaan en een duidelijke verklaring ontbreekt. Ik weet niet wat al die mensen denken. Of, ik bedoel, je kan dingen onderzoeken en je kan dingen onderzoeken. Maar wie zit hier op te wachten? Ik weet het niet.
0: Nou, ik niet, als ik heel eerlijk ben.
1: Nee, ik ook niet. In ieder geval, mogelijke oorzaken die schijnen te variëren van subtiele geurverschillen tot oeroude associaties. Maar dat blijft speculatie. En het onderzoek laat vooral zien hoe scherp vogels hun omgeving leven. Dus, of lezen eigenlijk.
0: Nou, steeds meer mensen hebben jaarlijks op bevrijdingsdag een bepaalde betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in CEO's en dat zegt werkgeversorganisatie AWVN in het Financieel Dagblad. Het aantal CEO's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het gaat om een beperkt aantal CEO's, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren. Ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. En dat kinderen niet kunnen worden opgevangen leidt tot druk op werkgevers om 5 mei een betaalde vrije dag te maken.
1: En op een vlucht van Atlanta naar Portland is vrijdagavond een meisje geboren. De moeder Ashley Blair die kreeg onverwacht weeën. En 2 ambulanceverpleegkundigen die toevallig aan boord waren hielpen bij de bevalling. Omdat er geen medische spullen waren, werd geïmproviseerd met dekens en schoenveters. Het meisje Brille René die werd vlak voor de landing gezond geboren. Moeder en kind zijn na aankomst onderzocht in het ziekenhuis. Een bevalling aan boord komt zelden voor. In bijna 90 jaar zijn er wereldwijd 74 geboortes geregistreerd.
0: Ja, de directeur van Milieudefensie, Donald Pols, stapt over naar Tata Steel. De milieuorganisatie heeft geen begrip voor de keuze en heeft daarom ook per direct afscheid genomen van Pols. Die zou zijn overgestapt een week geleden, of zijn overstap een week geleden hebben aangekondigd. Pols was sinds 2015 algemeen directeur bij Milieudefensie. Hij was het gezicht van de beweging bij de klimaatzaak tegen Shell, die de Milieudefensie in hoger beroep toch verloor. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door zakelijk directeur Jessica Dam. En Pols spreekt van een logische en volgende stap. Hij zegt de verduurzaming van Tata van binnenuit te willen afdwingen.
1: Nou, het is wel heel bijzonder, ja, want
2: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumut Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook 2 voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
4: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
3: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
6: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

Church is weer helemaal terug. Je hoorde Shakira en haar laatste hit Zoo. Welkom bij Radio Ridderkerk. We zitten live tot aan 10 uur in ieder geval. Omdat wij nog wat dingen moeten testen voor de nieuwe in de richting. We gaan binnenkort gaan wij verhuizen. En we zijn vast een beetje aan het voorwerken. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, stapt over naar Tata Steel. De milieuorganisatie heeft geen begrip voor de keuze. En heeft daarom ook per direct afscheid genomen van Pols. Die zou zijn overstap een week geleden hebben aangekondigd. Pol was sinds 2015 algemeen directeur bij Milieudefensie. En hij was het gezicht van de beweging bij de klimaatzaak tegen Shell. Die de Milieudefensie in hoge beroep toch verloor. En hij wordt tijdelijk opgevolgd door de zakelijk directeur Jessica Mann. Pols spreekt van een logische volgende stap. En hij zegt de verduurzaming van Tata van binnenuit te willen afdingen. Bij verschillende bevrijdingsfestivals in het land hebben te maken met grote drukte. In Utrecht is het in het park Transwijk zo vol dat nieuwe bezoekers al niet meer naar binnen mogen. Bij bevrijdingspop in Haarlem dreigt de bezoekers in de verdrukking te komen. En in Pijnakker zijn alle festiviteiten afgelast nadat niemand onwel werd op het feestterrein. De organisatie vond het niet gepast om de programmering te hervatten. En de aftrap om voor de festivals was in Utrecht. Daar ontstaken premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur. En daarvoor wordt Chabot in de Dom de 5 mei lezing gegeven. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden voor Ridwan Taghi. Dat maakte het dekenberaad bekend. Alle Nederlandse strafrechtadvocaten zijn benaderd. De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met meerdere van hen. Maar niemand was bereid om de zaak op zich te nemen. De hoofdverdachte in het Marengo-proces zit een jaar zonder advocaten. Terwijl het hoger beroep in de zaak nog altijd loopt. Het Amsterdamse gerechtshof spreekt bij Nieuwsuur bij een unieke situatie. En een wil die met Taghi zelf bespreken in een openbare zitting. Eerdere advocaten, onder wie Ines Wesky, worden verdacht van het doorspelen van informatie. In Nederlandse interneringskampen, waarna 1945 mensen vast zaten die verdacht werden van collaboratie, vond op grote schaal geweld plaats dat tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het NIOD-instituut. Onderzoeker Ewout Kieft baseert zich op een archief dat sinds 2023 openbaar is. Daaruit blijkt dat mensen dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Volgens Kieft ging het om erg sadistisch geweld. Na de oorlog is wel een parlementaire enquête gehouden over de kampen, maar de verhoren verdwenen grotendeels in het archief. En waarom dat gebeurde is ook de onderzoeker niet helemaal duidelijk. Medische teams zijn druk bezig met de voorbereiding om 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius over te brengen naar Nederland. Ze zijn besmet met het Hantavirus en zijn er slecht aan toe. Een van hen heeft de Nederlandse nationaliteit. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert samen met de reder de medische evacuatie, zodat ze hier de noodzakelijke zorg kunnen krijgen. Een Brits opvarende is eerder al naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. Het schip ligt al dagen voor de kust van Kaapverdië. Alleen de zieken mogen van boord. En mogelijk gaat het cruiseschip verder naar de Canarische eilanden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO denkt dat het Hantavirus zich mogelijk van mens op mens heeft verspreid aan boord van het cruiseschip de Hondius. De ernstige besmetting heeft waarschijnlijk buiten het schip plaatsgevonden waarna het virus aan boord is gekomen. Van 2 passagiers van het schip staat de besmetting vast. Bij 5 anderen bestaat het vermoeden dat ze het hebben opgelopen. En 3 passagiers zijn overleden. Van een Nederlandse vrouw staat vast dat ze het virus had. En ook bij 2 mensen die ziek zijn geworden is het geconstateerd. Het kan worden overgedragen als mensen nauw contact met elkaar hebben. Bij een explosie in een fabriek in het zuiden van China zijn tenminste 26 mensen om het leven gekomen. 61 mensen raakten gewond, meldt de staatsmedia. Het gaat om een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan en in de plaats Liuyang. China heeft honderden reddingswerkers naar de fabriek gestuurd om te zoeken naar vermisten en de situatie onder controle te krijgen. Naast de fabriek staat een buskruisopslag, ook niet echt handig. President Xi Jinping, die zich doorgaans alleen bij grote rampen uitspreekt, eist dat er een grondig onderzoek komt naar de explosie. En ook moeten autoriteiten in alle regio's in China een lering trekken uit het ongeluk. En dat meldt hij. De Noorse zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden. En dat blijkt uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust.
En Noorwegen is de grootste producent van zand ter wereld. Per jaar gaat het om 900.000 ton vis. En om de groei te versnellen krijgt de vis speciale voedingsstoffen. Maar daarvan blijft het overgrote deel achter in het zeewater. Of keert daarin terug via uitwerpselen. Volgens het instituut gaat het per jaar om evenveel stikstof, fosfor en koolstof. Als in de ontlasting van 17,5 tot 30 miljoen mensen. De visindustrie is niet van plan zijn beleid aan te passen. Ik kan deze plaat wel even gebruiken. Misschien heb ik ook eventjes de massage nodig. Gewoon heel teletekst uitgelezen. Maar ik blijf wel even.

0: bemanningen van het cruiseschip Hondius over te brengen naar Nederland. Ze zijn besmet met het hantavirus en zijn er slecht aan toe. Een van hen heeft de Nederlandse nationaliteit en het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert samen met de reder de medische evacuatie, zodat ze hier de noodzakelijke zorg kunnen krijgen. Een Britse opvarende is eerder al naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En het schip ligt al dagen voor de kust van Kaapverdië. Alleen de zieken mogen van boord. En mogelijk gaat het cruiseschip verder naar de Canarische eilanden. En verschillende bevrijdingsfestivals in het land hebben te maken met grote drukte. In Utrecht is het in het park Transwijk zo vol dat nieuwe bezoekers niet meer naar binnen mogen. Bij Bevrijdingspop in Haarlem dreigen de bezoekers in de verdrukking te komen. En in Pijnakker zijn alle festiviteiten afgelast nadat iemand onwel werd op het feestterrein. De organisatie vond het niet gepast om de programmering te hervatten. En de aftrap voor de festivals was in Utrecht. Daar ontstaken premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur. En daarvoor had Chabot in de Dom de 5 mei-lezing gegeven. De directeur van Milieudefensie, Donald Pons, die stapt over naar Tata Steel. De milieuorganisatie heeft geen begrip voor de keuze en heeft daarom ook per direct afscheid genomen van Pons. Die zou zijn overstap een week geleden hebben aangekondigd. En Pons was sinds 2015 algemeen directeur bij Milieudefensie. Hij was het gezicht van de beweging bij de klimaatzaak tegen Shell, die Milieudefensie in hogere beroep toch verloor. En hij wordt tijdelijk opgevolgd door de zakelijke directeur Jessica Maan. Pols spreekt van een logische volgende stap en hij zegt de verduurzaming van Tata van binnenuit te willen afdwingen. En de Rolling Stones die hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het komt 10 juli uit na bijna 3 jaar na het volgende album Hackney Diamonds. De nieuwe plaat bevat 14 nummers die voor een groot deel overgebleven zijn van het werk aan Hackney Diamonds. En zanger Mick Jagger zei bij de promotie van het album al dat ze bijna 3/4 van het volgende album klaar hadden. Het is het 25e studioalbum van de Stones. En vanavond wordt in New York een videoclip gelanceerd van het nummer In The Stars. Voor zover bekend volgen er geen live optredens. En de gezondheid van Keith Richard zou dat namelijk niet toelaten. En de verschillende bevrijdingsfestivals in het land hebben te maken met grote drukte. In Utrecht is het in het park Transwijk zo vol dat nieuwe bezoekers niet meer naar binnen mogen. En Bevrijdingspop in Haarlem dreigt de bezoekers in de verdrukking te komen. En in Pijnakker zijn alle festiviteiten afgelast nadat iemand onwel werd op het feestterrein.
1: En de zalmindustrie bedreigt het leven in Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut. Zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust en Noorwegen is de grootste producent van zalm ter wereld. Per jaar gaat het om 900.000 ton vis.
0: Het Roemeense parlement heeft de regering van de premier Boloian naar huis gestuurd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen Boloian. Die werd ingebracht door de sociaal-democratische PSD en de radicaal-rechtse AUR. De PSD was vorige maand uit de regering gestapt uit onvrede met de plannen voor bezuinigingen van de premier. En het land moet het begrotingstekort verkleinen om aanspraak te kunnen maken op zo'n 10 miljard euro aan EU-geld. President Dan die zegt een pro-westerse koers te willen houden. En de vorige presidentsverkiezingen moesten over naar grootschalige Russische inmenging.
1: En de Russische president Poetin heeft in de oorlog met Oekraïne een staakt-het-vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei. Rusland denkt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Oekraïne zegt al vanaf 6 mei niet aan te vallen, behalve in reactie op Russische agressie. En als Oekraïne het staakt-het-vuren op 8 en 9 mei niet nalevert, volgt een enorme raketaanval op het centrum van Kiev, waarschuwt Moskou.
0: En de Wereldgezondheidsorganisatie WHO denkt dat het hantavirus zich mogelijk van mens op mens heeft verspreid aan boord van het cruiseschip Hondius. De eerste besmetting heeft waarschijnlijk buiten het schip plaatsgevonden, waarna het virus aan boord is gekomen. En van 2 passagiers van het schip staat de besmetting vast. Bij 5 anderen bestaat het vermoeden dat ze het hebben opgelopen. En 3 passagiers zijn overleden. Van een Nederlandse vrouw staat vast dat ze het virus ook had. En ook bij 2 mensen die ziek zijn geworden is het geconstateerd. Het kan worden overgedragen als mensen nauw contact met elkaar hebben.

0: luistert naar Radio Ridderkerk. En we zijn bezig met een testopname hier in de studio.
1: Ja, je hoorde Ronan Keating met You Say It Best When You Say Nothing At All. Dat lijkt me echt het grootste compliment wat je kan krijgen, of niet?
0: Ik heb zo'n t-shirt laten maken als ik thuis zit.
2: Ja, inderdaad, ja. Hey Ronald, mag ik jou wat vragen?
0: Ja, natuurlijk.
2: Hoe bedoel jij dat we een opname aan het doen zijn? We zijn toch live?
0: Nee, we zijn live. Nee, sorry, ik zei het verkeerd inderdaad. Nee, we zijn... het is niet helemaal waar. We zijn nu live in de uitzending. Dus dan zijn we al DNP Plus en FF aan het checken. Maar we zijn nu ook bezig met de opnames te checken. Dus we zijn ook eigenlijk live en aan het opnemen.
2: Ah.
0: Live aan het opnemen. Live aan het opnemen zijn we nu. Ja.
2: Nou, spannend.
0: Dus ik versprak me een beetje. Maar het is niet helemaal gelogen. Want ik zie links in mijn ogen echt wel het metertje van de opname recorder lopen.
2: Nee, dan is
0: dus
2: het goed. Dat is, nee, anders was ik, dacht ik van, hé. Hey.
0: Nee, het klopt niet helemaal. Maar het klopt wel.
2: En hoe laat is het dan?
0: Het is 9:54.
2: Nou, mooi.
0: Ja, dankjewel. Dat is goed dat je dat weet, ja. Hey, in Ridderkerk zijn 2 tieners van 15 en 13 jaar uit Rotterdam aangehouden na een explosie in de entreehal van zwembad De Fakkel. De explosie vond plaats op 1 mei rond 4:30 middags. Terwijl veel bezoekers aanwezig waren eerder die dag. Of tenminste, punt. Eerder die dag waren meerdere jongens weggestuurd vanwege overlast. En de politie onderzoekt of dat verband houdt met het incident. Na het bekijken van camerabeelden werden de 2 verdachten opgepakt. En de 13-jarige is inmiddels geschorst door de rechter. En de 15-jarige is vrij, maar blijft verdachte. Nou ja, het komt ook een beetje, als je 3 keer teletext doorgelezen hebt, dan ga je op een gegeven moment ook de punten niet meer lezen.
2: Maar je kan natuurlijk ook altijd nog een mop vertellen, toch?
0: Nee, dat doe ik niet aan.
2: Nee, heb je geen goede mop?
0: Ik ben een hele slechte mop te vertellen.
2: Ja, er komt een vrouw bij een man die zegt van... jij drinkt bier, hè? Ja, zegt hij. Ze zegt, hoeveel bier drink je dan per dag? Ja, 3 biertjes. Oh, dat heb je in al die jaren heb je wel zeker een ton opgedronken. Ja, zegt hij. Zegt die vrouw tegen hem van... ja, je had ook een vliegtuig voor dat geld kunnen kopen. En ja, zegt die man tegen die vrouw van... drink jij? Nee, zegt die vrouw. Waar is je vliegtuig?

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.
2: Oh.

Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
0: Story of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk en Roel van den Oever. De vinyljaren. Hits en meer uit de tijd.

0: Van harte welkom in het programma The Story of the Vinyljaren. In de komende twee uur gaan we een selectie draaien uit de Amerikaanse top 100 van 25 april 1987. Ja, en we begonnen met Tina Turner, What You Get Is What You See. En dat staat deze week op een 49ste plaats. Uiteindelijk zouden we doorstijgen naar een 13e plaats in Amerika en een 30ste plaats in Engeland als hoogste notering. Het nummer werd geschreven door Terry Britton en Graham Lyne. Het was haar 9e hit al in de jaren 80. En haar meest succesvolle album in de jaren 80 was natuurlijk Private Dancer. Ja, en ik geef nu het woord aan Roel.
1: Ja, en op nummer 44 staat, en deze is gezakt door 27, de Zweedse rockband Europe met het lied The Final Countdown. Na de release van de single in 86 werd het in 87 wereldwijde hit en bereikte nummer 1 in 25 landen, waaronder Engeland 2 weken. En in Nederland stond er 6 weken op de eerste plaats. De hoogste notering in de Billboard Hot 100 was nummer 8. Het is geschreven door hun zanger Judy Tempest en de tekst is geïnspireerd op het lied Space Oddity van David Bowie. Nummer

Dat was Europe deze week op een 44ste plaats. En op nummer 41 vinden we Janet Jackson. Let's Wait a While. Dit nummer stond op haar derde studioalbum. En het album heette Control. Uiteindelijk zal deze single naar een tweede plaats stijgen in Amerika en in Engeland tot een derde plaats. En in Nederland tot een 16e plaats als de hoogste notering.

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Aan de Margrietstraat nummer 54 in Slikkerweer wordt nog echte kwaliteit gemaakt. Sinds jaar en dag is hij daar al gevestigd. We hebben het dan over banketbakker Joop van Vliet. Behalve dat hij natuurlijk banket maakt, is hij vooral gespecialiseerd in chocolade. Dat probeert hij echt zo goed mogelijk te doen. Alleen het allerbeste is goed genoeg voor hem. Bij het inkopen let hij erop dat hij de allerbeste kwaliteit krijgt. Dit geldt voor zowel melk, puur als witte chocolade. Hij krijgt deze chocolade binnen in stukken van 5 kilo. Deze chocolade wordt verwerkt in alle mogelijke figuren, groot en tot zeer klein. Klanten kunnen bij hem altijd bestellen, als ze voor een speciale gelegenheid iets bijzonders willen hebben. Dit wordt dan speciaal gemaakt met grote vakmanschap. Klanten stellen dit bijzondere prijs en rijden hier graag een eindje voor om. U weet nu dat u hiervoor in Slikkerweer moet zijn, maar wel in april 1987.
2: De Nederlandse top 40.
3: Nummer 1.

0: Dat was de nummer 1 uit de Nederlandse top 40 van de 25 april 1987, 23e jaargang nummer 17. Het lied Sailing Home van Piet Veerman. Het stond 4 weken op de eerste plaats. Het is de best verkochte single in Nederland in 87 en tevens de best verkochte single die hij tijdens zijn solo career uitbracht. Sailing Home is een coverversie van het lied Soye van de Joegoslavische zangeres Neda Ukrada uit 1985. De Engelse tekst van het lied werd geschreven door Alan Parfit. In België bereikte de single ook de eerste plaats. En het was ook nog een hit in Oostenrijk. Daar bereikte het de 27e plaats.
1: Ja, wij gaan weer terug naar de Amerikaanse hitparade. De Billboard Hot 100. En we zijn op 40 beland. En daar staat Paul Simon. You Can Call Me Al. En dat zou uiteindelijk doorstijgen naar een 23e plaats. In Engeland zou het een 4e plaats bereiken. En in Nederland een 2e plaats in de top 40. Ik vind het wel opmerkelijk dat in de nationale hitparade, heb ik nog even nagekeken, zou het niet hoger komen als een 5e plaats.
2: En wat ik opmerkelijk vond, Kees, de videoclip, die ken jij. Ik dacht altijd dat het Chevy Chase was die aan het zingen was. Maar dat hij was gewoon Paul Simon aan het playbacken. Okay. Die ernaast zat en zijn mond hield.
0: Ja. Dat was leuk, hè?
2: Ja.
0: Leuk,
2: hè?

Dat was Paul Simon op nummer 40. En gestegen in de vierde week van 51 nummer 38. De Engelse zanger David Bowie met de titel Day In, Day Out. Het zal nog doorstijgen naar de 21ste plaats en stond 12 weken genoteerd. En het bereikte onder andere in Engeland de 17e plaats en in Nederland de 14e plaats in de top 40. Het was zijn openingstrek van zijn 17e studioalbum Never Let Me Down.

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen door een nieuw alarmsysteem. Voor mensen die al een paar jaartjes ouder zijn, is dit een heel goed systeem. Ze willen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Maar ja, als er dan wat gebeurt, meestal gebeurt dit onverwachts, bijvoorbeeld in de avond of in het weekend, dan wordt het moeilijk om ergens hulp te vragen. Vooral als men bijvoorbeeld niet goed ter been meer is. De SFOR heeft daarom een nieuw alarmsysteem op gaan zetten. Er wordt een kastje bij de telefoon geplaatst. Daarin staan drie adressen die gewaarschuwd worden zodra een oudere op de knop drukt die aan de ketting zit die men om moet doen. Kinderen of buren worden hierdoor gewaarschuwd, maar ook altijd de politie. Die kunnen dan actie ondernemen om te kijken wat er aan de hand is. Ouderen kunnen hierdoor langer zelfstandig blijven wonen, maar wel in april 1987. De langste

0: Dat waren achtereenvolgens in Cots Country en Trip to Your Wire, twee liedjes van het nummer 1 album uit de nationale albumtop 75 van 25 april 1987. En dat is het vijfde studioalbum The Osier Tree van U2. Het stond bovenaan in de albumlijst in meer dan 20 landen, waaronder 9 weken in Amerika, 2 weken in Engeland en 12 weken in Nederland in de albumlijsten.
1: Ja, we gaan nu naar plaats nummer 29 en daar vinden we Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Het werd geschreven door Brian en Eddie Holland en door Dozier Lament. En ja, het was al heel succesvol opgenomen door de Supremes, maar ook Kim Wilde wist er een grote hit van te maken. Want uiteindelijk belandde het in Amerika op een eerste plaats, in Engeland op nummer 2 en in Nederland op een 17e plaats.
2: Nummer 29.

Dat was Ken Wild op nummer 29. En in de 11e week van nummer 30 gestegen naar nummer 27 lid het lied Ship of Fools. Met als ondertitel Save Me Tomorrow van World Party. En dat is een solo-project van de enige constante lid en songwriter-producer Carl Wallinger. Uitgebracht als tweede single van het debuutalbum Private Revolution uit 1987. 27 was ook de hoogste notering in Amerika en stond 15 weken genoteerd. In Engeland was het nummer 42 en in Nederland was 35 de hoogste notering in de top 40. Nummer.

Dat was World Party, deze week op een 27e plaats. En op nummer 26 vinden we Genesis met Tonight, Tonight, Tonight. En ja, dat was onder andere geschreven door Phil Collins, die ook het nummer zong. En ja, we gaan ook hier, na dit nummer gaan we ook het eerste uur afsluiten. Straks naar nieuws en weer zijn we weer terug met deel 2 van de story over de vinyljaren. Nummer 26.

0: 90.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. Drie besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Agda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De vinyljaren. Hits en meer uit de tijd van single en LP.
2: 1987. American Hot 100.
3: Nummer 25.

0: Van harte welkom in de tweede uur van de Story of the Vinyljaren. We draaien een selectie uit de Amerikaanse top 100 van 25 april 1987. En we waren in de tweede uur tot de nummer 25 gekomen. En daar staat de Amerikaanse formatie The Breakfast Club met Right on the Track. Uiteindelijk zal deze single doorstijgen naar een 7e plaats in Amerika. En in Engeland zou het niet hoger komen als een 54e plaats. In Nederland zou een 10e plaats bereikt worden in de top 40. Ja, in totaal is er één album uitgekomen van deze groep, The Breakfast Club. En er zijn in totaal 10 singles van deze groep uitgekomen.
1: En gestegen van 28 naar 21 in de 7e week. De Amerikaanse hardrockband Poison met het zelfgeschreven lied Talk Dirty To Me. Hoogste noteringen werd nummer 9 en stond 16 weken genoteerd. In Engeland was nummer 67 de hoogste notering. Het was hun debuutsingle en het komt in de top 100. En komt van het debuutalbum Look What The Cat Dragged In. Nummer 1.

Dat was Poison, deze week op hun 21ste plaats. En op nummer 20 vinden we Boston. Can't Say You Believe In Me. Het nummer werd geschreven door Thomas Scholz. En dat stond op het album Third Stage Album uit 1986. Het was alweer de derde single die van het album getrokken werd. De 20 was ook gelijk de hoogste notering in Amerika. En in Engeland bereikte het niet verder als een 82ste plaats. In Nederland had helemaal geen notering. Nummer 20.

0: De vinylsflits. Terug naar het nieuws van toen.
1: De dierenbescherming zal moeten bezuinigen. Het gaat de laatste tijd niet goed met de dierenambulance. Er zijn minder ritjes, maar ook vooral minder ritjes die betaald worden. Er zal hierdoor bezuinigd moeten worden. Wel wil men proberen om meer leden te werven, zodat men financieel wat ruimer in het jasje zit. Vorig jaar was er een tekort van 9000 gulden door te veel onbetaalde ritjes en er moesten heel veel dieren worden opgevangen. Daar staat tegenover dat er maar weinig dieren werden opgehaald. Dan staat men voor een dilemma. Gaat men de dieren toch een spuitje geven of proberen meer inkomsten binnen te krijgen door nieuwe leden te werven? Mensen zouden meer hart voor dieren moeten hebben, ook al in april 1987.
2: Is the best-selling single this week. Britain's number one.
3: Hi, this is Madonna.

0: Dat was de nummer 1 uit de UK Single Chart Top 100 van 25 april 1987. Madonna met het lied La Isla Bonita. Het is afkomstig van haar derde studioalbum True Blue, uitgebracht in 1986. De muziek van dit nummer was oorspronkelijk geschreven door Bruce Keats voor Michael Jackson's album Bad. Die zag er eigenlijk niet in. En na Madonna en Patrick Leonard een tekst bij de nummer hadden gemaakt, kwam het terecht op het album True Blue. De single stond 2 weken op de eerste plaats in Engeland en bereikte onder andere de 4e plaats in Amerika en in Nederland de 2e plaats in de top 40. En er is nog een leuk weetje, want voordat Madonna solo ging, was zij drummer bij de Breakfast Club en die band waren we dit eerste 2 uur mee begonnen.
1: Ja, we gaan nu naar plaats nummer 18 en daar vinden we Bryan Adams met The Heat of the Night. Het nummer werd geschreven door Bryan Adams samen met Jim Vallance. Het stond op het album Into the Fire, ook uit 1987. De single zou uiteindelijk tot een 6e plaats klimmen in Amerika. Een hoogste notering 50 in Engeland en 21e plaats was de hoogste notering in Nederland.

Dat was Brian Adams op nummer 18. En op nummer 11 we blijven staan in de 11e week. Het lied Walking Down Your Street van de Bengals. Nummer 11 was ook de hoogste notering en stond 16 weken genoteerd in de top 100. In Engeland was 16 de hoogste notering en in Nederland was nummer 33 de hoogste notering in de top 40. Het is een lied van hun tweede studioalbum Different Light uit 1986. En het lied werd al in 1984 geschreven door zangeres Susanne Hoff samen met Luis Gutierrez. Nummer

0: waren de Bengals deze week op een 11e plaats. En we duiken nu de top 10 in. En op nummer 9 vinden we Lou Graham met The Midnight Blue. Lou Graham had dat samengeschreven met Bruce Turgon. En stond ook op het album Ready or Not. Het werd zijn grootste solo-hit. En uiteindelijk steeg het door naar een 5e plaats in Amerika. In Engeland kwam de single niet verder dan een 82e plaats. En in Nederland was de hoogste notering een 19e plaats.
1: Nummer 9.

0: De vinylflits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Rabobank overvallen op Plein Oost in februari en maart dit jaar. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek naar deze overvallen. Aanvankelijk zat men op een doodspoor. Getuigen gaven verschillende verklaringen waar men niet goed raad mee wist. De overvaller was hard weggelopen in beide gevallen van Plein Oost richting Drievliet. Maar een vluchtauto werd niet aangetroffen. Pas nadat er in het programma Opsporing aandacht aan werd besteed aan een brutale overval in Amsterdam op een juwelierszaak kwam het schot in de zaak. De verdachte had ook deze overval gedaan en deed dit met een opvallende blauwe BMW personenauto. Deze opvallende auto was ook in Ridderkerk gezien en zo kon de verdachte opgespoord worden in Schiedam en aangehouden worden. Maar wel in april 1987.
2: De langspeelplaats.

0: Dat waren achtereenvolgens de Britse band, de House Martins met Caravan of Love en de Australische band Mental Editing met het lied Live It Up. Twee liedjes van het verzamelalbum Now That's What I Call Music van diverse artiesten. De nummer 1 uit de UK Single Chart Top 100 van 25 april 1987. Het is de 9e album uit deze populaire Now-serie, uitgebracht in Engeland en stond 5 weken lang op nummer 1. De 122e editie van deze serie werd uitgebracht op 14 november 2025. En Caravan of Love is een lied uit 85, oorspronkelijk opgenomen door de Amerikaanse groep Isley, Jasper Isley, en bereikte toen de 51ste plaats in de Billboard Hot 100. En de coverversie die we net gedraaid hebben bereikte in 86 de eerste plaats in Engeland en de derde plaats in de Nederlandse top 40. En Living Up is een lied dan van de Australische Mental S. Everything uit 85. En nadat het te horen was in de actiecomedie Crocodile Dundee met Paul Hogan in de hoofdrol, werd het in 87 internationaal uitgebracht. En met een hit, Living Up is de meest succesvolle nummer van de band en bereikte de top 20 in verschillende landen, waaronder aan de derde plaats in Engeland. In Nederland kwamen we niet verder dan de tipperaden.
1: Ja, we gaan nu naar de top 5 van de Amerikaanse top 100. En daar vinden we de groep Cutting Crew met I Just Dying In Your Arms. Deze single staat dan deze week op een 5e plaats. Uiteindelijk zou die naar de eerste plaats stijgen en stond 2 weken op de eerste plaats. In Engeland een 4e plaats hoogste notering en 9 in Nederland als hoogste notering. Nummer 5.

0: was de Cutting Crew op nummer 5. En één plaatsje stegen naar nummer 2 in de 15e week. Het lied Don't Dream Is Over van de Australische Nieuw-Zeelandse rockband Crowded House. Nummer 2 was ook de hoogste notering. En stond totaal 24 weken genoteerd in de top 100. In Engeland bereikte het slechts de 27e plaats. En in Nederland was 5 de hoogste positie in de top 40. Het is geschreven door zanger Neil Finn. En staat op het titeloze debuutalbum van de band uit 1986.
1: Nummer 2.

0: Crowded House deze week op een tweede plaats. Ja, en hier gaan we de story of de vinyljaren mee afsluiten. We draaien de selectie in de afgelopen twee uur van de Amerikaanse top 100 van 25 april 1987. Ja, en dan rest ons alleen nog de nummer 1 positie. En daar staat Aretha Franklin samen met George Michael. En het nummer heet I Knew You Were Waiting For Me. Het stond twee weken op de eerste plaats in Amerika, maar ook twee weken in Engeland en in Nederland. Het werd geschreven door Simon Klein en Dennis Morgan. Het was ook een speciaal album uitgebracht van Aretha Franklin in 1987 met vijf verschillende versies van het nummer. Het was tevens haar tweede en laatste nummer 1 in Amerika. En het nummer werd in twee dagen opgenomen. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en volgende week is er weer een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.
1: Direct from the stateside Hot 100.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2000

geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon en het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.